0: Noor weer online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: van 3 uur.
1: Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Nooren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen. Er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet, vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit

0: 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het Radio 10 weer door Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf

0: 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het.

0: 70. Lidl.
1: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: 70. Lidl.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Sunshine.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Een hele goede morgen, zondagochtend. De lucht is blauw en de hits zijn bruin zometeen. Nu het nieuws van 7 uur.
12: De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. Het radioteam weer, door weer online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eens nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
17: De zomer van 10.
18: Sil van Stoet.
17: De grootste hits aller

0: Roxette en It Must Have Been Love bij Radio 10. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sylvan Stoet.
0: Het is zondagochtend en de 12e, hè? 12 juli 2026. Welkom bij Radio 10, ochtendshow van de zondagochtend. En de zon schijnt letterlijk. Het is een hele lekkere dag. Het ziet er goed uit vandaag. Temperaturen kunnen oplopen richting de 30 graden weer. Och. Dit is wel het moment om even alles door te luchten, hè? Dus is het een beetje warm in je huis? Ramen openzetten, voordeur open. De brievenbus openzetten. Alles wat open kan, zet het open. Dan kan je lekker even afkoelen met je plant. Hè? Eventjes gewoon weer resetten. En dan vandaag gaan we weer een warme dag tegemoet. Ja, Argentinië heeft gewonnen, hè?
2: Ja.
0: Ja. Van Zwitserland. Argentijnse voetballers zijn er nog 2 overwinningen verwijderd van een nieuwe wereldtitel. En gisteren werd het 3-1 tegen Zwitserland. Dus ja, op naar de volgende ronde. En gisteren was het de allerlaatste keer. Na ruim 15 jaar en meer dan 4 miljoen bezoekers heeft de musical Soldaat van Oranje afscheid genomen van het publiek. Maar goed nieuws, goed nieuws! Soldaat van Oranje gaat door! Maar gaat niet gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren. Nee. Maar het is wel de hele tijd zo gegaan, hè? Dan zeiden ze, nou, de laatste week van de Soldaat van Oranje. Dat was, de week ging toch weer... Goed nieuws! Soldaat van Oranje gaat door!
2: Ja, maar goed, dat is nu echt afgesloten.
0: Zometeen voor je, hier bij Radio 10, het wijsje uit je hoofd. Welk wijsje wil je horen? Was het toepasselijke plaat voor deze zondagochtend? Ik hoor het graag van je via de app van Radio 10.

0: gaan bellen met Ari. Die heeft een leuke suggestie. Nou ja, leuk. Het verhaal is minder leuk. Over Bonnie Tyler.
1: Morgen, Sylvan.
0: Ja, Ari, goedemorgen. Wat een triest nieuws hè, over Bonnie Tyler, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dat is
0: ook
1: een beetje van, ja.
0: Ja, sneu, hè, is dat, hè? En ineens is dan zo'n icoon, is er niet meer.
1: Nee, is het niet meer.
0: 75 jaar.
1: En ik heb ze toch al, toch al meerdere keren meegemaakt met Night of the Proms toen nog.
0: Jo, heb je haar live gezien?
1: Ja, een paar keer.
0: Fantastisch.
1: En wij waren een keer met een PV-jaartje van onze bedrijf waren wij in Antwerpen. En daarna ook de Night of the Proms. Ja. En toen zaten we in hetzelfde hotel en toen zaten we met elkaar in de lift.
0: Nou ja, nee, dan, maar heb jij met Benita in de lift gestaan?
1: Ja.
0: Nou zeg, hoe was zij dan van dichtbij?
1: Ja, toch wel anders als echt hoor. Ja? Toen was zonder toeters en bellen, maar geen make-up op en zo. Ja, dan is het toch wel wat anders.
0: Anders ja. Ja, de hond gaat ook af, hoor ik.
1: Ja, de thuiszorg komt thuis.
0: Ja, oh ja. Nou ja, Arie, maar wel heel bijzonder. En had ze een lekker luchtje op toen, in de lift?
1: Ja, ik had wel een lekker luchtje op, dat wel.
0: Oké. Ja, je kan kiezen. It's a Hard Eight of Total Eclipse of the Heart?
1: Total Eclipse.
0: Dan doen we dat. Dankjewel, hè.
1: Oké, fijne dag.
2: Hoi.

0: Abracadabra, waar de plaat over gaat. Het is voor mij Abracadabra, kan ik je even vertellen. Zo, het is zometeen om 7:50. Tijd voor Je Lacht om 7:50. Vandaag Ryan Pandey. Ja, die heeft het over wiet. Ja, ik heb nog nooit wiet gebruikt in mijn leven. Ik ben daar niet zo van. Maar hij ook niet. Alleen hij heeft er een oplossing voor. Nou, dat gaat hij zometeen vertellen. En de hele dag door maak je er weer kans op.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekkerder.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
19: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
20: Hier, moet je opletten.
19: Chocomel?
21: Sloopmelk.
19: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
19: Milner?
21: Sloopmelk.
19: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: The stories are true.
24: The story has just begun.
25: Disney's Vaiana, kom tot leven.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
25: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
22: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Goedemorgen, 7:45. Je bent bij Radio 10 met Bruno Mars zometeen. Misschien was je er wel bij het concert. Ben ik een beetje jaloers op je. Ook de Pretenders, die hoor je zo dadelijk. Even nog Johan de Koning, veel plezier wens. Die gaat op weg naar Plopsland in België. Ploppen, de ploppen, de plop. Voor twee gezellige dagen, veel plezier daar. Vandaag op veel plaatsen schijnt de zon. In het noorden wat bewolking. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Geef jullie snel door naar de headlines en die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft na het vertrek van het Rode Kruis een onrustige avond beleefd. Een klein groepje op het terrein zorgde voor problemen. Toen er een vechtpartij ontstond, besloot de politie in te grijpen. Iran en Amerika hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De straat van Hormuz is helemaal geblokkeerd. Er gaat volgens Iran geen enkel schip meer doorheen. En niet voor de eerste keer is Argentinië dit WK voetbal door het oog van de naald gekropen. In de kwartfinale was er een verlenging nodig om Zwitserland te verslaan. De Argentijnen wonnen met 3-1 en spelen in de halve finale tegen Engeland.
1: Dankjewel, Silvans Toet.

0: afspraak, toch? Dan doen we een klein stukje cabaret. Zo is het nu tijd voor Ryan Pandé. Hij heeft hekel aan softdrugs en drugs en zo. Ja, ik ook. Ik ben een watje, wat dat betreft. Ja, twee is een watje. Of verstandig, kan je ook zeggen. maar ik heb nooit in mijn leven dat soort dingen gedaan. Maar Ryan die heeft er een verhaal over. Want een vriend van hem zegt, ja, je moet tot rust komen. En dan moet je een keer een jointje roken. Toen zei hij dit.
1: Die vriend van me zei, probeer wiet, maar ik hou niet van roken. Dus dat wil ik niet. En toen kwam hij met spacecake. Ja? Ja, spacecake. Weet je wat het ding is? Het werkt heel laat. Dus het duurt ongeveer anderhalf uur voordat het werkt. En ik was het aan het checken. Dus ik had spacecake gegeten, anderhalf uur voorbij. Ik voel helemaal niks. Ik denk, oké, prima. Dan was het gewoon cake. Toch? Ook goed. En ik ben bij de mediamarkt. Ik kijk naar een tv-scherm. En er is een videoclip. Ik weet niet welke band, hoor. Maar het is een videoclip. Ik ben daarvan aan het genieten. En ineens komt de bassist uit het scherm. Voor mij. Hij geeft mij een knipoog, maakt een rondje, gaat terug het scherm in. En ik denk, wat voor vette tv is dit dan? Ja, ik hoefde geen bril op, het deed gewoon zelf, wat is dit? En ik ben zo aan het kijken, ik ben ineens de zanger kwijt. Wat blijkt, die staat hier, die staat achter me. Ik zeg, hey, ga terug man, wat doe je hier? Ze hebben je nodig. Hij terug, en ik denk, deze tv moet ik hebben. Voor 444 euro is dit een goede prijs. Ja. Dus ik maak een foto van het typenummer. Ik loop die winkel uit met de drummer. En ik ben ervan overtuigd dat er met mij niks aan de hand is. Echt niet. Ik ga ervan uit dat ik alles onder controle heb. Sterker nog, dat zing ik ook op dit moment. Ik loop zo die winkel uit. I got that shit under control. I got that shit under control. I got that shit under control. I got that remix. I got that shit under control. Was geen remix. Nee. En er is een agent buiten en die wilde even checken of alles oké was. Lieve man, want hij zegt, meneer, is alles oké daar? En ik zeg, can you say it in English? En hij zegt, are you okay? Ik zeg, I got that shit under control. I got that shit under control. En hij zegt, where are you from? Ik zeg, oh, uit Zaandam. En hij was helemaal in de war.

Zit er middenin, hè? De barbecue 10 dagen. Als je barbecue alarm hoort, hoef je alleen maar barbecue te appen. Dus BBQ te appen. En dan kan je in de uitzending zomaar een prachtige houtskool barbecue winnen. Ik heb wel eens een keer zo'n test gedaan bij zo'n workshop. Tussen een gasbarbecue en een houtskool barbecue. En mijn gedachte was altijd dat de houtskool barbecue, dat die geur van houtskool en zo, van die rook, dat intrekt in het vlees. En dat het daardoor lekkerder is. We hebben toen zo'n test gedaan, werden we allemaal geblinddoekt. En toen bleek dus dat het helemaal niks uitmaakt. Sterker nog, ik koos de verkeerde. Dus van de gasbarbecue zei ik, oh, die is lekker. Dit is volgens mij de houtskool. Dat is ook niet zo. Dus dat schijnt niet veel uit te maken. Maar goed, het is het is wel een soort perceptie natuurlijk. En je kan er kans op maken vandaag als je dus barbecue-alarm hoort. Trouwens, volgend weekend, hebben we de barbecue top 250. Dus als je dan gaat barbecue, nou, dan zit je helemaal lekker bij. Want de platen passen dan precies bij je courgette.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas. Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Check. Waar zometeen onze phone in open gaat. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. En nu het nieuws van 8 uur.
6: Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn 2 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond, greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog 4 landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. Het Radio 10 weer, door weer online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
5: Dan het Radio 10 verkeer. Er zijn geen files, oftewel hoe ze in Frankrijk zeggen, ne pas le filet.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: 0909-310-10. Als je even iets kwijt wil, je wil even iets belangrijks melden, mag altijd. 0909-310-10. Goedemorgen, Radio 10 met Silvan.
1: Met Esther van Baal uit Vathuis.
0: Esther, goedemorgen.
1: Afgelopen woensdagavond rond 7 uur gingen we met een gedeelte van de groep bootje varen naar Wildschutsloot.
0: De groep waar je woont, hè? De woongroep, zeg maar.
1: Ja. Een aantal wouden niet mee en eentje was met vakantie.
0: Bootje varen?
1: Ja.
0: Wat, waarheen? Naar Wildschut?
1: Nee, Wildschutsloot. Dat is een gehucht. Vlakbij Zwartsluis.
0: Nou, laat ze maar niet horen als je daar woont. Je woont in een gehucht.
1: Nee. Dat is echt een klein dorpje. Minder inwoners dan Zwartsluis. Dus ja. En dan gingen we ook een ijsje eten.
0: En hebben ze goed ijs daar?
1: Ja, sundaes waren. Je komt dus... chocola dan. Advocaat. Zo. Aardbei en... een aardbei kiezen.
0: En wat heb je genomen?
1: Aardbei.
0: Toch, ja? Ja, lekker.
1: Ja.
0: Zat je in een leuk bootje?
1: Ja.
0: Werd er gezongen?
1: Nee, dat niet, nee.
0: Oh, dat hoeft ook niet altijd, toch?
1: En we waren rond 21:30 thuis.
0: Rond 21:30, nou dan heb ik dat even genoteerd.
1: 21:50.
0: Oh, sorry, 21:50, wacht even.
1: Ja.
0: 21:50, ja, anders komt de administratie niet meer. Esther, ik wens jou een fijne dag. Het wordt een warme dag vandaag, dus doe rustig aan.
1: Ja, ik heb sinds vorige week heb ik een aircootje.
0: Kijk, nou laat maar lekker blazen dat ding, want het wordt heel warm vandaag. He?
1: Ja.
0: Maak er een fijne dag van, Esther. Bedankt voor het bellen.
1: Ja, en die week daarop heb ik een weekje vakantie.
0: Oh, oké, zet het er even bij. Niet komende week, maar die week erop.
1: Ja, die week erop, ja.
0: Vakantie. Ga je weg? Ja. Ergens heen?
1: Nee, naar de Blauwvingerdag.
0: Sorry?
1: Blauwvingerdag, daar is een braderie in Zwolle.
0: Oh, schok even. Blauwvingerdag.
1: Ja.
0: Dat is een mooi vooruitzicht allemaal, toch?
1: Ja.
0: Esther, we gaan weer naar de muziek. Vind je het goed?
1: Ja.
0: Oké, fijne dag, hè?
1: Ja, jongens, heel veel.

0: water kookt. Ja. Oude theemuts. Mr. Big, Opschepper en To Be With You, hoorde je.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Het is 9 over 8. En de zondagochtend is ingericht rond deze tijd om eventjes de phone in open te gooien. Telefoon.

0: Esther, mocht je dit nog horen, ik krijg heel veel appjes binnen als jij hebt gebeld. Manu vindt het geweldig. Meta zegt, oh Esther, met een hartje erbij. Willem zegt, oh wat fijn dat Esther altijd even belt. Lekker wakker worden, er kan geen ethisch voorvullen tegenaan. Nou, dat is goed om te weten, toch Esther?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Allright, tijd om wat weg te geven. We hebben wat leuks voor je namelijk. Hou je vast. Een pet van Radio 10, een zonneklep. En een zonnebril. Dat zijn twee leuke dingen. Passen bij helemaal bij deze, ja, bij dit weer. Dus let goed op. Je hoort zometeen een grote hit. Maar echt, nou, ik denk wel echt een knijter van een hit. En die stopt ineens. En dan is de bedoeling dat je hem afzingt. Let op, het fragment is wel heel kort vandaag. Hoe gaat dit verder? Tonight. Ja, dat was hem al. Geef het door via de app van Radio 10. Druk op het microfoontje en zing hem af. Geef mij wat stembandgeluid van je. Dus hoe gaat deze verder? Tonight. Gewoon eventjes appen met de Radio 10 app.

0: Een spelletje.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Nee, dit is de opgave. Hoe gaat deze verder?
2: Tonight.
0: Ik heb een aantal antwoorden binnen, maar eigenlijk is niks goed. Ja, sorry. Ik zal niet de naam noemen, maar bijvoorbeeld... Ja, dit is bijvoorbeeld... Qua tekst klopt dit niet. Luister mee.
2: Tonight.
0: En dan komt dit.
3: I call myself real good outside.
0: Ja. Nee, hoe de notaris zit nee te schudden met zijn hoofd. Dit is niet goed genoeg. Dus kan jij het weten? Hoe gaat dit verder?
2: Tonight.
0: Zing hem af met de app van Radio 10. En dan maak je kans op een leuk zomerpakket. Oké, dus even appen met de Radio 10 app.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zo.

0: de prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij Vakanties.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Goedemorgen Radio 10 weer. De komende dagen volop zomers in het land. Met veel zonneschijn. 30 graden in het binnenland. Aan zee is het een stuk minder warm. Dat komt door de stevige noordenwind. Maar het ziet er echt goed uit. Dus lekker. Als je zonneallergie hebt, is minder lekker. Dan zou ik binnen blijven als ik jou was. Zijn geen files. Snel door naar de headlines. Jeroen Haaswinkel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Wassenaar was vanmorgen vroeg een schietpartij en daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. De politie heeft iemand aangehouden, maar of dat ook de schutter is, is onduidelijk. Het was gisteravond opnieuw onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld is voor hulporganisaties reden om daar te vertrekken. En het ging dus op de eerste avond meteen al mis. En in Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Een man die eerder vast zat, bleek onschuldig. Het slachtoffer is Anne Widdecombe, lid van de partij van Nigel Farage. Ze werd afgelopen week doodgevonden in haar huis.

0: Ja, ja, het is 9:50. Je bent bij Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: En je zingt ze allemaal mee, dat weet Corinne ook. Dag Corinne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Corinne van den Berg, onderweg in de auto volgens mij, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Waar ga je heen?
2: Ik ga naar Wassenaar. Ik ga een wandeling doen met een vriendin. Ik ben er eigenlijk bijna en nu sta ik even stil, want dat lijkt me wel zo verstandig.
0: Oh, zeker verstandig van je. Wat heerlijk. Doe je dat vaker met je... Is dat je wandelvriendin?
2: Ja, klopt. Nou, het is gewoon een vriendin, maar we wandelen ook. En we doen dat eens per maand.
0: Wat goed. Wat leuk. Nou, en Wassenaar is mooi, toch? Omgeving?
2: Ja, volgens mij wel, wat ik ervan zie. Kom je niet zo vaak, maar ja.
0: Hey Corinne, ja, jij hebt een complete song ongeveer ingestuurd. Want ja, is wel een beetje jouw band volgens mij, Queen, of niet?
2: Nou, ik hou van Queen, ja.
0: Ja, ja. Dat was wel te horen. Nou, kunnen we twee dingen doen. Ik kan dat fragmentje afdraaien, maar eigenlijk is het de bedoeling, Corinne, zeg je eerlijk, dat je het even live doet. Dus ik wil aan je vragen om even te kijken hoe ver we komen.
2: Oké, nou, we kunnen het proberen. Ik krijg waarschijnlijk een blackout, maar oké.
0: Nou, als je het hoort, komt het vast wel goed. Ben je er klaar voor, Corinne?
2: Ja.
0: Alright. Krijg je een beetje galm op je stem? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Klinkt mooi, hè?
2: Ja, ik kan het niet horen. Mijn radio staat niet aan. Wat jammer.
0: Hou maar uit.
2: Ja.
0: Dan komt ie. 3, 2, 1. Tonight.
2: I'm gonna have myself a real good time.

0: Nee,
1: ik
0: was
1: wel genoeg, hoor. Ja! Nou, je hebt het record te pakken, volgens mij. Volgens mij is er nog nooit iemand geweest die zo lang een stukje heeft afgezongen. Dus nee, echt compliment, hoor, compliment.
0: Oké, nou, dank je.
1: Ik mag je blij maken, je krijgt een officiële wandel. Pet van Radio 10.
0: Ik doe voor van altijd op.
1: Dat dacht ik. En een wandel zonnebril krijg je ook nog.
0: Ook nog, nou.
1: En nogmaals applaus voor jou. Echt heel goed gedaan.

0: laat er maar eentje wegvliegen. Nena, hoor je? 99 Luftballons. Eigenlijk is Gabriel Kerner. Maar als kind groeide ze op in Spanje. En daar had ze een bijnaam. Nena, want Nena is Spaans voor klein meisje. Zo ging het ongeveer. In Spaans dan. De barbecue, het barbecue alarm is nog niet afgegaan. Hou het in de gaten als je het hoort. Hoef je alleen maar barbecue BBQ te appen. En dan maak je kans op een houtskool barbecue. Dat is toch hartstikke lekker?
1: Even attentie voor fans van klassieke muziek. Oh. Sylvan Stoet zal nu een werkje ten gehoor brengen met daarin een vleugje gitaar.
2: Aye.

0: de lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Odido. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Waar je zometeen Gloria Estefan krijgt en ook Ed Sheeran komt eraan. Nu het nieuws van 1 over 9, gelezen door Jeroen Hazewinkel.
2: In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. Het radioteam weer door Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Beetje Sharon op de radio Galway Girl.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, ja, goedemorgen.
1: Met Sil van Stoet.
0: Het is 9 over 9. Radio 10 maakt je wakker. Vandaag de finale Wimbledon tussen Alexander Zverev en Jannik Sinner. De Italiaanse tennisser speelt in zijn jacht op de titel de finale van Wimbledon tegen Zverev. De Duitse winnaar van Roland Garros die stond nog nooit eerder in de finale op het toernooi in Londen. Om 5 uur begint het Nederlandse tijd. Lekker om daar naar te kijken, toch? Zo warm weer is buiten, gewoon lekker binnen zitten. Dan koud drankje in je handen. En in de 9e etappe van de Tour de France heeft het peloton het...

weer zwaar. Ze hebben wat beklimmingen voor de boeg. De zwaarste ligt halverwege. De Suco Man van de tweede categorie is dat, een beklimming. De laatste beklimming ligt op 20 kilometer voor de streep in Ussel. Dus ook dat is nou lekker veel sport kijken, toch? Vandaag op veel plaatsen schijnt de zon. In het noorden zijn wel wat wolken, maar het wordt wel lekker hoor. 43 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Prima weer om lekker de barbecue aan te... De barbecue!

0: prachtig, hè, toch? Genieten. Eagles bij Radio 10 in One of These Nights.
1: De barbecue. Tiendaagse.
0: Ja, hou je telefoon nu even goed in de gaten. Want ik ga gewoon willekeurig iemand bellen die heeft geappt. En gewoon deze. Ga ik gewoon bellen. Even kijken of die gaat opnemen. Het is een man, in dit geval een man. Zijn nummer begint met 06. Uit Nune komt deze meneer. 34 jaar staat hier. Ja, we weten alles over je. Schoenmaat 42. Maar goed, als hij niet opneemt... Mark, hallo!
2: Ja?
0: Zit je in een frituurpan?
2: Ja, zoiets.
0: Zo klinkt het wel, hè?
2: Oh ja?
0: Je spreekt met Silva van Radio 10.
2: Goedemiddag. Morgen nog.
0: Ja, morgen nog, hè? Is heel vroeg nog, hè?
2: Ja, morgen nog, ja.
0: Oh, kan je even rustiger rijden of de ramen dicht doen, of zo?
2: Kan je wel even van de speaker gaan
0: halen? Nou, ik hou het kort een beetje, want je hebt gewoon gewonnen! Ja! Van harte gefeliciteerd, hoor.
2: Lekker, man. Dankjewel.
0: Je krijgt een houtskool barbecue. Prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En je krijgt ook nog een Radio 10 barbecue schort bij... met allemaal spullen erin. Allemaal gereedschappen zo. Handig, hè?
2: Heel gaaf.
0: Dat dacht ik ook. Hey, veel plezier ermee en maak er een fantastische... Wat ben je, van het vlees of van de groente op de barbecue?
2: Ik ben van het vlees, maar mijn vrouw is van de groente, dus het wordt altijd groente.
0: Oh, dat gaat goed komen. Nou ja, oké. Ik ga lekker een barbecueplaatje voor je draaien. En Mark blijft even hangen voor je gegevens. Hè? Mark van Doorn was dat. En de hele dag nog te winnen hier bij Radio 10, hè? Barbecues. Oh, wat een cadeautjes.

0: Ze schrijven hits voor andere artiesten, maar ze willen zo graag een keer zelf een hit scoren. En of dat lukt, dat hoor je zo meteen in de Top 4000 Muziekmeter hier bij Radio 10.
1: De prijsfavorieten van Albert.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-oe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: bij station. Waar win je barbecues?
1: Hier win je barbecues!
0: Ja, bij Radio 10 win je barbecues de hele dag door. De barbecue 10-daagse zijn bezig. Zometeen voor je. Maroon 5 komt eraan. Ook Erik de Zwart richting Tine. En Erik Stoffeer de Gidossier. Maar nu tijd voor...
2: Top 4000 muziekmythe.
0: Barry en zijn vrouw Cynthia hebben het goed voor elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop werk. Dat ze nu gevraagd worden door een van de topproducers van Los Angeles is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes willen schrijven voor het duo, had die producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Eén van die liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen op naar die producer. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van die producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier even naar, misschien wordt dit wel een hit, joh. En over de telefoon hoort Barry de tonen van zijn geschreven liedje. Maar echt blij is hij niet. Ja, ik weet het hoor, maar het lijkt wel alsof die plaat veel te langzaam draait. De producer snapt er niks van. Wat bedoel je? Het lijkt me zo, die stem van de zanger is gewoon heel erg laag. Barry moet er eventjes aan wennen, maar dan hoort hij het ook. De zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. De liedjeschrijvers zijn er nu wel tevreden over, want na 40 jaar is het liedje al meer dan 9 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet, het is de top 4000 muziekmythe van You've Lost That Loving Feeling, The Righteous Brothers.

0: Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent, Erik.
1: Zeg, ja? Welke kleur ogen heb jij?
0: Ik heb blauwe ogen.
1: Kijk, ja. Dat brengt mij bij de opties van de hit battle voor deze ochtend. Stemmen kan natuurlijk weer via de app van Radio 10. Ga je voor bruine ogen van Van Morrison? Of wordt het optie B, ga je voor Spanish Eyes van El Martino? Spanish Eyes. Welke hit wil jij horen? Stuur A of B via de Radio 10 app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: Oké, ik hoop dat de Blue gaat winnen. Maar het gaat nog wel.

0: En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
12: Eyewear.
13: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
18: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Radio 10.
22: Het ANP-nieuws van 10 uur.
23: Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen 1 dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. Het Radio 10 weer, door weer online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI.
0: Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

morgen. Is de tafel al gedekt voor het later zondagmorgen ontbijt? Of heb je dat al achter de kiezen en ben je helemaal klaar om weer wat van deze nieuwe dag te maken? Nou, in beide gevallen heb ik goed nieuws. Je kunt het aftoppen met een fijne herinnering aan een hit uit het verleden. En die kan je delen via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Zometeen graag een beetje respect voor de grande dame uit dit hitjaar 1967. Maar eerst de winnaar van de hitbattle. Hoewel de Spanish Eyes van El Martino heerlijk zomers was geweest, is de plaat met de meeste stemmen toch echt Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Aretha Franklin. Vaak wordt gezegd dat men niet moet sleutelen aan klassiekers die het al zo lang doen in de hitgeschiedenis. Maar dat geldt niet voor deze hit. Er is namelijk ter ere van haar 50-jarig jubileum van Aretha vlak voor haar dood een speciale uitvoering uitgebracht met het Royal Philharmonic

0: luisteren. Aretha Franklin samen met het Royal Philharmonic Orchestra. Ongetwijfeld ergens te vinden op je Spotify. Dan naar de eerste Radio Tiener met hit en herinnering deze ochtend.
1: Goedemorgen Erik. Ik heb een herinnering aan afgelopen weekend. Toen waren we bij het optreden van Minkors in de kasteeltuinen van Geldrop. Had het liedje Massachusetts van de Bee Gees afgelopen zaterdag jullie aangevraagd als voorproefje. Helaas niet door jullie gedraaid, maar gelukkig s'avonds wel live gehoord bij het optreden van Minkors. Maar zou het toch nog leuk vinden om deze alsnog bij jullie te horen. Bedankt en een fijn weekend. Groetjes Nan.

1, de straat in Liverpool waar John en Paul als tieners vaak de bus pakten. De bushalte, de kapper, die bank, het bestond allemaal echt. En zo werd een gewone straat een legendarisch nummer van The Beatles. We kijken even naar de top 5 van de top 40 van deze week, 15 juli 1967. Waterloo Sunset van de Kinks, die zakte van de derde plaats naar nummer 5 in de achtste week. En van 6 naar nummer 4 omhoog ging in de zesde week OK van Dave D, Dozy, Vicky, Mick en Titch. Then I Kissed Her van de Beach Boys, van 2 naar 3 gezakt in de achtste week. En All You Need Is Love van de Beatles, die kwam nieuw binnen op nummer 2 in de top 40 in de eerste week. En we hadden nog steeds dezelfde nummer 1 als vorige week. Die stond er 5 weken in. Het is een hit die sinds 5 jaar symbool staat voor de vermoorde Peter R. de Vries. Dit was zijn grootste favoriet aller tijden. En had gelijk, wat een prachtig liedje blijft er toch. A Wider Shade of Pale, Procol Harum.

Morrison die schreef ooit in een van zijn notitieboekjes dat hij een hekel had aan dit liedje. En het vreselijk vond om het te zingen. Ik vind het gelukkig heerlijk om te draaien. Light My Fire, dat waren The Doors. De laatste hit uit ons uitstapje naar 1967. Wil je nou ook een hit uit vroege jaren van de top 40 horen? Dat kan. Stuur een hit met herinnering door via de app van Radio 10. Of radio10.nl/Erik. En het mag natuurlijk ook een uit de 5 andere decennia zijn natuurlijk. Zometeen. In ieder geval terug naar het jaar van deze hit. Bryan Adams komt eraan en ook Lenny Kravitz.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement.

0: net zo makkelijk retour.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Erik de Zwart. Dit half uur gaan we terug naar 1991. Strakjes Simply Red. Na Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over. Radio.

0: Simply Red en Stars. Een van de muzikale sterren uit het hitjaar 1991 in het top 40 hitdossier. Hits en herinneringen aan onvergetelijke momenten. Dat is waar het allemaal om draait tot 12 uur. Stuur ook jouw verzoek door via de app van Radio 10 of radio10.nl. /Erik. En dat deed ook Dirk Jan.
1: Hoi Erik, ik heb een herinnering aan de hit uit 1991. We zijn 4 jaar daarna getrouwd, mevrouw Linda en ik. En ja, de hit die wij houden als op onze openingsdans was Everything I Do It For You. Van Bryan Adams. Zou mooi zijn om die bereden te horen.

eigenlijk een soort kersthit. Het is namelijk gebaseerd op het kerstbestand van 1914... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Britse en Duitse soldaten op verschillende plekken langs het front... gooiden spontaan de wapens neer om samen kerst te vieren. Deze bijzondere gebeurtenis vormde de basis voor dit nummer uit 1991. Meer hits uit die tijd vinden we in de top 40 van 13 juli van 1991. De Shoop Shoop Song van Cher die bleef staan op de vijfde plaats in de zesde week. 14 weken nu in de top 40 en van 9 naar 4 omhoog. Driver's Seat, Sniffin' the Tears. Daar is de notering natuurlijk van 10 jaar eerder bij opgeteld. Gypsy Woman van Crystal Waters die zakte van 1 naar nummer 3 in de zesde week. En van 3 naar 2 omhoog ging I Wanna Sex You Up van Call Me Bad. 5 weken stonden zij erin. En 6 weken More Than Words Extreme die stegen van 2 naar nummer 1. Nou, ik draai een hit geschreven door Rudy Clark... en voor het eerst opgenomen in 1963 door Mary Clayton. Maar Cher die besloot er een sausje overheen te doen... en dus werd het ook voor haar een hit in 1991. De

0: hits over en over again. Nou ja, wat dit uur betreft wel natuurlijk. Zometeen nog een uur Erik's Top 40 dossier hier op Radio 10. Wil je dan ook jouw hit en herinnering delen? Stuur het door via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Ik haal even een bakje koffie. Tot zo.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Hey.
3: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: 18+, speelbewust.
14: Ja?
15: Serieus?
16: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18+, speelbewust.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
21: Stel je voor. Jij... Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.

0: reis.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Giro.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt, is volgens AT5 nog een raadsel. Het Radio 10 weer, door weer online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
11: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Iedere zaterdag en zondagmorgen de hits en herinneringen aan vervlogen hitjaren. Ik zou dolgraag jouw verzoek willen draaien. Typ of spreek even in waaraan het jou doet herinneren via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Komt het allemaal goed? Wie weet vliegt die zo dadelijk voorbij. Dit half uur gaan we terug naar 1979 dankzij een binnengekomen hit en herinnering bij muziek van Cliff Richard. Dat hoor je zo meteen, maar eerst muziek van Toto en van Earth, Wind en Fire.

0: De grootste hits aller tijden hoor je ook hier in het weekend van 10. Zo ook de grootste hits aller tijden van Toto. En er is altijd een Radio 10er die ons ook wel eens Radio Toto noemt via de app van Radio 10. Dit half uur terug naar 1979, ook dankzij een herinnering. En wel deze.
1: Goedemorgen Erik, ik ben Neri. En ik wil het plaatje van Cliff Richard aanvragen van wie ik dat ook en niet meer. De reden is omdat ik vroeger altijd op de slaapkamer was en altijd de muziek erbij had. En ja, die herinneringen zijn er nog steeds aanwezig.

ABBA was blijkbaar dol op hits met 3 keer hetzelfde woord in de titel. Ze scoorden ook met Money, Money, Money en natuurlijk deze Gimme, Gimme, Gimme, een hit uit 1979. We kijken even naar de top 40 van 14 juillet 1979, 14 juli. Op nummer 5, I Was Made For Loving You van Kiss. En die ging van 8 naar 5 omhoog in de vierde week top 40. 11 weken nu in de top 40 en gezakt van 3 naar 4. Art Garfunkel met Bright Eyes. Weekend Love, The Golden Earring, ging van 5 naar 3 in de zevende week. En gezakt van 1 naar nummer 2, Reunited, Peaches and Herb in de achtste week top 40. We hadden een nieuwe nummer 1, van 2 naar 1 ging die omhoog. Het waren The Shadows en het Theme from the Deer Hunter in de vijfde week top 40. Maar de band die ik draai, die staat maar liefst 47 keer genoteerd in het hitdossier. En zo met recht een van de grootste bands uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. The Golden Earring en Weekend Love.

Dat was hem, de laatste hit uit 1979. Wil je nou ook een keer jouw hit met herinnering delen? Twijfel niet, stuur het nu door via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Zo meteen in het laatste half uurtje dit weekend gaan we terug naar het hitjaar van deze hit. 1985, met dank aan Dire Straits, en je hoort Wham! Even bollen, iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Twente. Lidl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecuen, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Erik de Zwart gaat terug naar 1985. Zometeen met Nikita van Elton John. Maar nu eerst Wham! En I'm your man.

0: Was het nou een dame of een heer? Het blijft een raadsel, die Nikita van Elton John. Erik stopt weer in het dossier met herinneringen van onze volgende Radio Tiener. Met wie spreek ik?
1: Met Arjo.
0: Wat is jouw hit en herinnering?
1: Ik was een jongen van een jaar of 16. Ik hoorde deze band op de radio. En dit nummer was zo geweldig dat ik direct naar de plaats uit ben gegaan. En ik heb die single gekocht. Het was mijn eerste single ooit. Het gaat om The Walk of Life van The Dire Straits.

0: Vanuit de Studio in Hilversum, Erik's Top 40 in dossier met Phil Collins. Voor mij ligt het gedrukte exemplaar van 13 juli 1985. Op nummer 5 stond Clouds Across the Moon van de Raw Band. Die steeg vanaf de 6e plaats, 7 weken nu in de top 40. 8 weken genoteerd Duran Duran, A View to a Kill. En die zakte van 3 naar nummer 4. Van 2 naar 3 omlaag, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark in de 14e week. En 5 weken nu in de top 40, I'm on Fire, ook van Bruce Springsteen. En die steeg van 4 naar nummer 2. Paul Hardcastle met 19, dat was de nummer 1 in de 9e week top 40. Ik draai een one-man band, zoals dat heet, rond Richard Hewson. Hij was componist, arrangeur en producer en bedacht de Ra Band als zijn eigen studioproject. En deze hit komt dus volledig uit zijn koker, Clouds Across the Moon.
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes, I'm trying to reach Flight Commander B.R.

0: Dit weekend Eye to Eye van Propaganda, zo heette die band. De laatste hit uit ons hitjaar 1985. Wil je nou binnenkort ook een persoonlijke pagina in Erik's Top 40 hit dossier? Meld je dan aan via de Radio 10 app of radio10.nl/Erik. Wie weet draai ik jouw verzoek volgend weekend. Zometeen veel plezier met de weekendshow. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: Het programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Hey, goedemiddag. Je zondagmiddag begint zometeen met Tina Turner. Juanes komt eraan. Eerste nieuws van 12 uur. Jeroen Hazewinkel.
8: Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer.
7: Dankjewel Jeroen. Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 18 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagenstein. 8 minuten daar en dat komt door werkzaamheden.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Radio 10 en Adios Lepido. Dat is Spaans voor de groeten aan Pino. Oh nee, wacht. Het betekent ik vraag het aan God. En wat vraagt hij dan aan God? Nou, niks voor zichzelf in ieder geval, want God is er in Sinterklaas natuurlijk. Hij vraagt om vrede voor zijn landgenoten. Want toen dit in 2002 uitkwam, was het in Colombia, waar hij vandaan komt, behoorlijk onrustig dankzij guerrilla-strijders en drugsbaronnen. Ja, blijkbaar heeft zijn verzoek geholpen, want inmiddels gaat het in Colombia een stuk beter. Dat was Juanes. Hey, top dat je erbij bent. Het is het lekkere zomerse weekend van Radio 10, waar de gratis barbecues om je oren vliegen en waar de hits voelen als een heerlijk fris briesje. Crowded House en Taylor Swift hoor je zo meteen. En dit zijn Casey en de Sunshine.

0: Ja, als je dan toch het weer meeneemt, dan het liefst dit weer natuurlijk, hè. Weather With You, dat was Crowded House.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Goedemiddag, het is Radio 10 op zondag 12 juli. Dit is de Weekend Show zonder Robert en Kim. Maar met Albert-Jan vandaag, goed dat je erbij bent. Ja, het is opnieuw bloedje heet buiten, maar dat hangt wel een beetje af van waar je bent. Het is 32 graden in Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld slechts 21 op de Waddeneilanden. En daartussenin, bijvoorbeeld hier in Hilversum, is het vanmiddag een graadje of 25. Prima te doen dus. Ja, lekker weertje voor een barbecue. En die kun je met een beetje mazzel dan doen op een gloedje nieuwe barbecue. Het is namelijk de barbecue 10-daagse van Radio 10. Die is afgelopen woensdag begonnen. En dus ook vanmiddag maak je weer kans op zo'n glimmende houtskool gestookte vleesvlammer. Als je er eentje wil winnen, blijf dan vooral luisteren. Ja, en er gebeurt veel op sportgebied vandaag. Even geen WK-voetbal, want vannacht is de laatste kwartfinale gespeeld. Argentinië won van Zwitserland en gaat samen met Frankrijk, Spanje en Engeland door naar de halve finales. Die worden vanaf dinsdag gespeeld. Wel is vanmiddag de 9e etappe van de Tour de France. En om 5:00 vanmiddag is de finale van Wimbledon. Italiaan Jannik Sinner die neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Ja, en in Katwijk is vanmiddag de allerlaatste Soldaat van Oranje. Ja, na 16 jaar en zo'n 4000 voorstellingen valt definitief het doek voor de musical. Gisteravond was de laatste officiële voorstelling voor publiek. Vanmiddag is er nog een speciale opvoering voor medewerkers en familie en vrienden. En ja, het schijnt dat één medewerker niet is uitgenodigd vanmiddag. En dat is degene die steeds bedacht dat de show toch weer verlengd zou worden. Ja, dat risico willen ze niet lopen natuurlijk. Dit is Radio 10. Icehouse hoor je zometeen. Eerste zangeres die sinds vorige week officieel Taylor Kells Swift heet. Dit is Shake It Off.

en de Australische band Icehouse. Ik weet niet precies hoe een Icehouse eruit ziet, maar ik heb zo'n vermoeden dat ik daar op een dag als vandaag wel heel graag een paar uurtjes in opgesloten zou willen zitten. Dat was Hey Little Girl. Het is een dampend hete zondag. Je bent bij Radio 10 met zometeen Big Mountain. Carly Simon legt straks nog één keer aan Mick Jagger uit hoe ijdel hij wel niet is. En deze mevrouw komt eraan. Ja, dat is Madonna natuurlijk. Je hoort er zo meteen met Express Yourself.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Nieuwe auto?
3: Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Hey, jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij Vakanties.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Je zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
27: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
26: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
28: Jan Sluis.
29: Hey, wat goed dat je erbij bent. Big Mountain hoor je zometeen. Carly Simon is ook onderweg. En eerst, express yourself. Hier is

I Love Your Way. En daarvoor de eerste Amerikaanse zangeres die in 5 op 1 volgende decennia een nummer 1 album heeft gescoord in Groot-Brittannië. Wat zeg je nou precies? Nou, ze heeft dus zowel in de 80s, 90s, 0's, 10s en 20s van deze eeuw een nummer 1 album gehad in Groot-Brittannië. Ik heb het over Madonna. Vorige week verscheen haar nieuwe album, Confessions 2. Ik heb het nog niet helemaal gehoord, maar de recensies zijn uitermate positief. En het staat dus al meteen op nummer 1 in Groot-Brittannië. Je hoorde haar, Madonna dus, bij Radio 10 met Express Yourself. Happy van Pharrell hoor je zo meteen. Eerst het liedje dat volgens velen over Mick Jagger gaat. Hij zingt er ook op mee. Maar volgens de zangeres zelf gaat het over heel veel mannen. En dat klinkt op zich plausibel, want mannen zijn nou eenmaal hartstikke ijdel. Ik ben er zelf ook een. Kan het volmondig beamen. Dit is Carly Simon bij Radio 10 en You're So

Het is de zomer van 10. We geven tot en met vrijdag gloedje nieuwe barbecues weg. En volgend weekend draaien we de lekkerste hits om op te grillen in de barbecue top 250. Dat betekent zaterdag en zondag van 12 uur 's middags tot 9 uur.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
0: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Hey, ik heb last minute even Douwe Bob geregeld. Dus die hoor je zo meteen. Freddie Mercury komt er ook aan. Eerst het nieuws van 1 uur met Jeroen Hazewinkel.
4: Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer.
8: Gratis waterpretten in Apeldoorn vanmiddag. Radio 10 Verkeer, Flitsmeister, heeft 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Kerkdriel. Daar een kwartier vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Deil. 13 minuten, dat komt door een ongeluk. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten vertraging.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
25: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

over het boeken van een last-minute zonvakantie of over zijn pasgeboren zoontje Elias. Nou, misschien wel een beetje van allebei, maar hij schreef het 3 jaar geleden in ieder geval omdat hij zo onder de indruk was van de geboorte van Elias. Dat was Douwe Bob. Zondagmiddag, 11:11. Top dat je erbij bent. Het is volop zomer in Nederland. En bij Radio 10 stoken we de hittegolf nog even wat verder op. We zitten namelijk midden in onze jaarlijkse traditie. De barbecue 10-daagse. Ja, 10 dagen lang maak je kans op een gloeiend hete Napoleon barbecue. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? App dan even BBQ of barbecue, of hoe je het ook schrijft, via de Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan sta jij misschien binnenkort te grillen als een keizer met je spiksplinternieuwe barbecue. En

meeste van hun grote hits, dat zijn covers. Ja, het is eigenlijk gewoon één grote coverband. Red Red Wine, I Got You Babe, I Can't Help Falling In Love. Allemaal van anderen. Maar deze is wel helemaal van hunzelf. Maybe Tomorrow, dat was UB40. Dit is de weekendshow van Radio 10. Zonder Robert en Kim, maar met Albert-Jan. En zometeen antwoord op de vraag... Annie, are you okay? Eerst Gabriella Chilmi.

nou eigenlijk met Annie is? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Nou, Annie is niet zo heel erg oké, want Annie heeft namelijk geen armen en geen benen. Dat is even schrikken, hè? Annie heeft ze ook niet echt nodig, want ze is een reanimatiepop die werd gebruikt bij het geven van EHBO-cursussen. Ach, vandaar. Cursisten die moesten steeds vragen of Annie nog oké was. En dat vond Michael Jackson zo'n grappig zinnetje dat hij het gebruikte in deze hit. Dat was Smooth Criminal. Je bent bij Radio 10. Hou het barbecue-alarm in de gaten, hè? Ik ga zo meteen even indruk proberen te maken op Shania Twain. Dat gaat vast wel lukken. Just

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: 70. Lidl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
3: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Snel even BBQ via de Radio 10 app en die barbecue scoren. Zometeen Just

0: mooi opgepoetst. Nee hoor, interesseert er ook helemaal niks. Lekker geurtje opgedaan. Geen interesse. That don't impress me much. Jorden Shania Twain.
1: De barbecue. Tiendaagse.
0: Ja, het Radio 10 barbecue-alarm is net afgegaan. En dat is goed te zien in de Radio 10 appbox. Die is werkelijk geëxplodeerd. Hadi Patrick.
2: Hey, goeiedag.
0: Jij woont in Den Helder.
2: Ja, dat is correct.
0: Ja, hoe is het weer daar? Want volgens mij zit je dan een beetje in het wat koudere gedeelte van Nederland.
2: Ja, het is nou wat frisser, maar het zonnetje schijnt hier altijd, hè.
0: Ah, zo is dat. Ja, dicht bij de zee natuurlijk. En wat is de temperatuur dan nu?
2: De temperatuur is nu zo'n beetje 23 graden.
0: Oh, helemaal niks mis mee, zeg ik.
2: Een mooi, hartstikke goede temperatuur. Want de barbecue van natuurlijk.
0: Ben jij een beetje een barbecuer?
2: Ja, ik net nog een wasje, maar dan niet op de barbecue. Maar dan vanaf de pan met uitje en een knoflooksaus. Eroverheen.
0: Ja, oké, maar je barbecue nu nog een beetje op je fornuis, zeg maar.
2: Ja, we hebben er geen eindje, dus...
0: Daar heb ik wat voor. Je hebt namelijk barbecue gehad via de Radio 10 app, omdat je het barbecue-alarm hoorde. En ik kan jou feliciteren, Patrick.
2: Zo, dat is mooi. Die gaan we goed gebruiken, hoor.
0: Ja, je krijgt een houtskool barbecue. En deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen er ook nog een Radio 10 barbecue-schort bij.
2: Nou, die gaat me helemaal goed staan. Dat weet ik zeker.
0: Ja, kun je helemaal de blitz maken daar in Den Helder.
2: Ja, precies. Dat komt helemaal goed.
0: Hey, fijne middag.
2: Yo, dank je.

twijfelen is over België, dan is het wel hun eigen reservekeeper, Senne Lammens. Die arme man die vrijdag in de kwartfinale tegen Spanje in de laatste minuten de bal uit zijn handen liet glippen, waardoor Spanje de winnende goal kon maken. Ja, net als hier hebben ze ook in België een paar miljoen voetbalcoaches en die zeggen nu allemaal lelijke dingen over hem. Arme jongen. Misschien dan toch maar naar Pluto, hè? Dit is Radio 10 op een lekkere zomerse zondagmiddag met nu Vanessa Paradis. Dit is geschreven door Len.

0: 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Drenthe. Lidl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
5: €2,99. Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Radio 10. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Whitney Houston zometeen. John Mayer komt er ook aan. En eerst het nieuws van 2 uur. Jeroen Hazewinkel.
8: De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreets zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. 2 mannen raakten gewond, even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïnse bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Het Radio 10 weer, door weer online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden.
7: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel en Best West. 11 minuten vertragingen. Dat zijn denk ik kijkers van de andere kant op. De A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best en Bokstel. Daar heb je 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 10 minuten.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
14: See her light up the night.
13: Are you ready to be the hero?
15: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
17: De zomer van 10.
18: Albert Jan Sluis.

schreef dit in 2006. Dat was tijdens de Irak-oorlog. Ja, het gaat over jonge mensen die zien wat er allemaal niet goed gaat in de wereld en het gevoel hebben dat ze daar geen enkele invloed op hebben. Tja, 20 jaar later is er dus nog niet zo heel veel veranderd, behalve dan dat we dat gevoel tegenwoordig even lekker flink kunnen versterken door de hele dag te doomscrollen op TikTok en Instagram. Dat was Waiting on the World to Change. Goedemiddag, je zit midden in het weekend van Radio 10 en midden in de barbecue 10-daagse. Tot en met vrijdag maak je kans op een nieuwe Napoleon barbecue en ik heb er een klein half uurtje eentje weggegeven. En ik kan alvast verklappen, er gaat er later vanmiddag nog eentje uit. Ja, echt waar. Gewoon lekker blijven luisteren dus. Niet alleen voor die barbecue, maar ook voor de meest verkoelende grootste hits aller tijden. Kung Fu Fighting zometeen. Miley Cyrus komt eraan. En dit is R.E.M. Zelf hebben ze een hekel aan dit liedje, maar ik word er altijd heel erg vrolijk van. Er is Shiny Happy People.

0: van die grappige tekstballonnetjes verschijnen met de tekst als ha, chaka of yeeha. Dat was Carl Douglas voor Radio 10 en Kung Fu Fighting.
1: De beste reden.
0: Elk weekend gaan we in de Radio 10 Weekendshow op zoek naar de beste reden om een liedje te draaien. Je mag echt elk liedje aanvragen dat je maar wil, maar er zijn wel twee voorwaarden. Eén, het liedje moet in de top 4000 staan. Dat kun je even checken op radio10.nl. Sterker nog, als je top4000.nl intikt, dan krijg je ook de top 4000. Kun je erin zoeken. En ja, je moet er wel een hele goede reden voor hebben. Dus niet, ik wil graag iets van Nick en Simon horen, want die heb ik al veel te lang niet gehoord. Dat is geen goede reden. Maar bijvoorbeeld, ik wil Cold as Ice horen, want het is buiten veel te heet. Of ik wil iets voor mijn moeder aanvragen, want zij heeft eraan gedacht om een zwembroek in de koffer te doen voor we op vakantie gingen. Nou ja, je begrijpt eigenlijk waarschijnlijk wel de bedoeling. Welk liedje wil je horen en wat is jouw beste reden om ons te overtuigen om hem te draaien? Laat het weten via de Radio 10 app. En wie weet spreek ik je zo meteen. This

0: Staat de muzikale held Nile Rodgers op het podium van North Sea Jazz in Rotterdam. Hij is een van de twee grote mannen achter de legendarische discogroep Chic. Je hebt hem trouwens ook afgelopen donderdag kunnen zien, want toen trad hij namelijk op in de tuin van Paleis Soestdijk. En zelf heb ik hem bijna twee weken terug gezien in Parijs. Dat was echt ontzettend goed. En Nile Rodgers, dat is een van de producers van de hit die je net hoorde, The Reflex. Dat was Duran Duran. Dit is Radio 10. En wat is jouw beste reden om een liedje aan te vragen? Laat het weten via de Radio 10-app en dan komt hij misschien zometeen wel voorbij. Kings of Leon ook zometeen. En hier is Elle DeBarge. En die heeft een vraagje. Who's Johnny? Het antwoord krijg je misschien wel zometeen.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister.
7: Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Jan Sluis. En wat is jouw beste reden om een liedje aan te vragen? Laat het weten via de Radio 10-app. En Kings of Leon hoor je na Eldebar.

0: Even blussen dan maar. Sex on Fire, Kings of Leon.
1: De beste reden.
0: Ja, op zoek naar de beste reden om een liedje te draaien. Hier staat Hot in the City van Joe Cocker, omdat het hier in de achtertuin lekker warm is. Dat schrijft Marco van den Blink uit Hellevoetsluis. En hij heeft er een foto bij gedaan van zo'n lekkere, koude, goudgele rakker. Nou, geniet ervan. Proost. Mijn zusje Ineke is 15 juli jarig en wordt 51 jaar. Zou je Kate Bush met Running Up That Hill willen draaien? Deze is van Esther. Volgende week maandag zijn mijn lieve Angelique en ik 19 jaar getrouwd. En ik wil haar graag laten weten dat ik nog net zoveel van haar hou als toen. Bij het begin van de ceremonie draaiden we toen Be Here to Love Me van Norah Jones. Groeten van Koen. Ja, Koen, jammer, die staat niet in de top 4000 namelijk. Ik wil graag Zomer in mijn bol van André Hazes aanvragen, omdat ik lekker in de tuin bezig ben en wel toe ben aan een lekkere Hollandse zomerbeuker. Groetjes uit een zonnig Zoetermeer van Evert. Ja, allemaal prima redenen, maar nog niet de beste. Hallo, Vera.
2: Hallo.
0: Hallo, ben je nog even een beetje aan het nazweten?
2: Ja, maar ik heb op elektrische fiets gefietst. Dus
0: Oké, ja, want jij hebt gefietst, hè? 40 kilometer.
2: Ja, en, lekker.
0: Ja, dan doe je het wel met een elektrische, maar 40 kilometer blijft toch 40 kilometer.
2: Jazeker, die voel je ook wel.
0: Ja, dat snap ik. En waar heb je gefietst?
2: Op de Kamthuizen Heide, Ossendrecht. Stukje België hadden we ook nog.
0: Oh ja, oké, die hoek. Mooi daar.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en hoe was
2: en mooi
0: het?
2: Weer.
0: Ja, mooi weer, maar ook heel warm weer.
2: Net viel mee, was veel schaduw.
0: Oh, oké, ja, heel goed. Er is, weet ik, discussie over de Tour de France bijvoorbeeld. Want ze zeggen, ja, door klimaatverandering kunnen we misschien op een gegeven moment in juli de Tour de France niet meer rijden, want het wordt veel te warm.
2: Ja, ik kan me er wel weer voorstellen. Als het in de zon rijdt, dan is het wel heel erg warm.
0: Ja, precies. Hey, ik bel je voor de beste reden. Nou ja, dat heeft er alles te maken met jouw fietstocht. Want ja, jij hebt dus een hele goede reden vanwege die fietstocht om een liedje aan te vragen.
2: Ja, ik zat te denken aan Queen met Bicycle.
0: Ja, Bicycle Race is het voluit.
2: Ja, daar had ik een discussie over hier in de auto. Was het nou race of niet?
0: Ja, nee, het is Bicycle Race. En ik vind het een hartstikke goede reden, Vera. Dus hier is die.
2: Dankjewel.

Een van de zomerhits van 2015. En dat komt ook nog eens van Jamaica. Dat was Omi en Cheerleader. Je bent bij Radio 10. Dennis Verheugd hoor je zometeen na drieën. En in gedachten gaan we even naar het einde van zo'n warme dag als vandaag. Dan gaan we naar binnen bij een donkere jazzclub. De airco draait, dus het is lekker cool. En achter de piano zit iemand die ons bekend voorkomt. Ja, ik heb het goed gezien. Het is Billy Joel. Je hoort er nu bij 10 met New York State of Mind.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fentanyl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: prijs.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Terwijl jij opnieuw geniet van een heerlijke zomerdag, krijg je ook nog eens een keer heerlijke muziek voorgeschoteld. Onder andere Alana Miles en de Spinners, hoor je na het nieuws.
6: Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. De politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. Radio 10 weer door Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden.
5: We melden Flitsmeister nog 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
2: Odido. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
3: De zomer van 10. Dennis Verheugd.

0: liedje geeft precies het tempo aan zoals jij je voortbeweegt vandaag.
1: Weekend van 10.
0: Lekker traag.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, en dat begrijp ik ook wel. Bij temperaturen van zo'n 30 graden. Ja, dan maak je je niet al te druk, hè. Dan gaat je lichaam automatisch in de relax en chill stand. En zo klonk dat liedje van Alanna Miles ook. Ja, je hoort op Black Velvet in het weekend van 10. Het weekend waarin, echt zo grappig, iemand een pizza ging halen en thuis kwam met een enorm bedrag. Een man uit Maryland, die stopte onderweg naar de pizzeria even voor een kraslot. Nou, drie zevens leverden hem $77.777 op. Wat een heerlijk bedrag, zeg hij. Ja, ik ging gisteren naar de supermarkt en kwam thuis met een kassabond van €77. Nou, een beetje bijna hetzelfde gevoel, ja toch? Goedemiddag, wees welkom. Je bent bij Radio 10 met Stevie Wonder. Nou, deze was Shepherds.

Wish. Nou ja, misschien wens jij wel een nieuwe barbecue. Hé, hey, dan heb ik goed nieuws voor je, want de hele dag maak je nog kans op een hele mooie Napoleon barbecue. Echt een waanzinnig exemplaar. Als je die in de tuin hebt staan, dan wil je gewoon iedere dag barbecuen. Zelfs in de winter, dus hoor jij het barbecue-alarm. Open dan de Radio 10-app en stuur barbecue richting de studio. Kom je in de uitzending? Ja, dan mag je daarna al je leuke vrienden gaan uitnodigen om bij jou te komen eten. Want ja, dan is die gloednieuwe barbecue van jou. Dus houd dat barbecue-alarm goed in de gaten. Mag ik je voorstellen?

0: Enig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Dennis Verheugd.
18: Hoe klonken de zomerhits van 44 jaar geleden? Nou, je gaat het zo horen in de hit-flashback. Nu wat vrolijkheid door je speakers. Just

Zou je naar een concert van de Rembrandts gaan, dan denk ik dat je eigenlijk maar één liedje echt uit volle borst kunt meezingen. I'll Be There For You, hoorde je dus net bij 10. Maar ga je naar een concert van Bon Jovi, ja, dan kom je waarschijnlijk thuis met een schorre stem. Die hebben zoveel hits gehoord dat het bijna de hele avond meezingen is.

0: waarover hij zong, dat klopte wel, hè. Het is inderdaad een lovely day.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Inmiddels kwart voor vier, tijd voor de Hit Flashback met de hits uit week 28 van 1982. De Chaplin Band met Il Viero. Dat ga je zo meteen als eerste horen. Hoewel het liedje klinkt als een pure Italiaanse zomerhit, kwam de versie die wij kennen gewoon uit Nederland. De Chaplin Band uit Maastricht, ja, maakte er in 1982 een disco-hit van, terwijl het oorspronkelijk een track was van de Italiaanse zanger Lucio Battisti uit 1976. Een andere populaire single was die van de Boys Town Gang, I Can't Take My Eyes Off of You. De groep werd opgericht door DJ Bill Motley uit San Francisco. Hij wilde een groep vormen die speciaal aansloot bij de populaire homoclubs van die tijd. Want juist in die clubs groeide het liedje uit tot een enorme favoriet, voordat het een internationale hit werd. Overigens is het een cover, want Frankie Valli scoorde er in de jaren 60 al mee. En de laatste track die je gaat horen is Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed. Wat veel mensen niet weten is dat Someone Loves You Honey begon als een Amerikaans country liedje. Ja, pas toen June Lodge er een reggae-versie van maakte, werd het een enorme zomerknaller. In Nederland was het zelfs de best verkochte single van het jaar. Nou, dit zijn ze drie van de populairste singles van precies 44 jaar geleden.
1: Radio 10,

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Wordt het met terugwerkende kracht een Sweet 16 party in de tuin of toch lekker binnen in de airco? Nou, dit uur ga je het meemaken hoor. Nu het nieuws van 4 uur.
4: De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. Radio 10 weer door Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen.
3: Ronald, dankjewel. Flitsmeister meldt 4 vertragingen. Dit zijn ze, de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Ringvaart Aquaduct 8 minuten. A6 Lelystad-Muiden voor Muidenberg door een ongeval 18. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En 7 minuten door een auto met pech op de A27. Dat is Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
11: De zomer van 10.
12: Dennis Verheugd.

over vier. Ja, op zich een mooie tijd om de barbecue alvast aan te zwengelen. Of zeg je van, nou, dat zou ik wel willen, alleen die van mij... ja, die valt zo wat uit elkaar, dus ik durf hem niet meer te gebruiken. Nou, heel verstandig, gewoon laten staan. Verstandiger is om dan te blijven luisteren naar Radio 10... want hoor jij het barbecue-alarm? Ja, pak dan je smartphone erbij. Open de app van 10 en stuur barbecue deze kant op. Nou, wie weet word je gebeld. En mag ik je blij maken met een geheel nieuw exemplaar. Zodat jij weer lekker kan genieten van alles wat je maar op de barbecue wilt leggen. Dus. Overigens, de langste barbecue-marathon duurde 98 uur en 8 minuten. De Zuid-Afrikaan Gilly Bathon die zette dat record vorig jaar zomer neer. Ja, even snel uitgerekend, dat is ruim 4 dagen barbecue. Gewoon non-stop 4 dagen. Dat is echt niet normaal, hè? Dat is lang, hè? Ja. Niet alleen het vlees was gaar. Gilly zelf, die was waarschijnlijk medium rare. Ja, die stond ernaast natuurlijk. Maar goed, met je nieuwe barbecue zou je een poging kunnen wagen om dat record te verbreken. Dus nogmaals, hou dat barbecue-alarm goed in de gaten. Goedemiddag, je bent bij Radio 10 met Rihanna. Shine bright like a diamond.

0: En ik leef niet meer voor jou.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Zo dadelijk ga ik Sweet 16 inderdaad spelen. En misschien wel met jou. Wat is de bedoeling? Nou, dat je mij laat weten wanneer je bent geboren. En dat doe je door je geboortedatum naar de studio te sturen. Gebruik daarvoor de gratis Radio 10-app. En word je mijn kandidaat, dan laat ik een klein stukje van je geboorteplaat horen. En daarnaast krijg je dan de keuze uit de twee hits op de dag dat jij 16 werd. En één van die twee die gaat gelinkt worden aan jouw Sweet 16 Party. Nou ja, ben jij benieuwd welke dat gaat worden? Geef dan nu je geboortedatum door en wie weet spreek ik je zo. Dan gaan we wat leuke muzikale jeugdherinneringen ophalen. Is dit The Love Affair op 10?

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Dennis Verheugd.

0: Jordanica, zondagmiddag hier bij Radio 10. En Grace Kelly. Ik heb Kees aan de telefoon hangen. Kees, goedemiddag. Ja, ik wil even een barbecue feitje bij je checken.
1: Hey, leuk.
0: Hoe lang is de langste barbecue ter wereld, denk je?
1: Poeh, ik denk 250 meter.
0: 8 kilometer.
1: 8 kilometer.
0: Ja, in de Filipijnen werden ooit 8000 exemplaren van een meter aan elkaar gekoppeld voor een stadsjubileum.
1: Jee, mina, dat is een end.
0: Zeg, wat vind jij het lekkerst van de barbecue?
1: Een T-bone.
0: Nou, dan kan jij binnenkort lekker gaan smullen, want gefeliciteerd.
1: Heerlijk. Oh, super man. Hartstikke gaaf.
0: Jij stuurt de barbecue richting de studio, dus jij wint een houtskool barbecue. En deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues.
1: Oh, gigantisch man. Hartstikke gaaf.
0: Ja, en ik doe er ook nog eens een keer een Radio 10 barbecue schort bij.
1: Oh, hartstikke leuk. Godzijdank. Dat vind ik echt gaaf.
0: Heel veel plezier ermee. En geniet van de zomer.
1: Super, dankjewel.
2: De grootste zomerhits aller tijden.
3: De zomer van 10.
2: Dit is Radio 10.

0: Goedemiddag, Radio 10 met Sheryl Crow. En All I Wanna Do. Nou, All I Wanna Do is een feestje vieren.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: En dat feestje ga ik vieren met Debbie. Debbie, van harte welkom. Ja, zeg het maar. Wanneer kreeg Nederland er een hele vrolijke baby bij?
3: Nou, dat was 15 juli 1977.
0: Ja, en met welke muziek ben je opgegroeid? Wat draaiden je ouders thuis in die tijd?
3: Nou, mijn moeder was vooral heel erg fan van ABBA. Maar goed, mijn moeder die was ook wel van de moderne platen, hoor. Dat ene plaatje, weet je ook alweer, Be My Lover of zoiets.
0: La Bouche.
3: Ja, La Bouche, ja, daar werd ik knettergek van. Ik kan die plaat niet meer horen.
0: Heb je overigens ooit gecheckt wat je geboorteplaat is?
3: Ja, dat is het goede, dus dat Boney M.
0: Ja. Ja, je hebt je huiswerk wel heel goed gedaan, hoor.
3: Nou ja, Bonnie M werd ook thuis gedraaid, ja.
0: Op 15 juli 1993 werd jij 16. Wie waren jouw favoriete artiesten toen?
3: Ja, ik heb best wel een ruime smaak. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Ja, ik denk dat Milli Vanilli iets eerder was. Dat heb ik wel heel veel gedraaid.
0: Ah joh, we gaan gewoon even luisteren of er iets voor je bij zit. Want het wordt tijd, hoor, om een hit te gaan koppelen aan jouw 16e jaar. Twee knallers uit de hitlijst van 15 juli 1993 laat ik je horen.

0: Axegod en Paul de Leeuw en Blijf bij mij. Welk liedje brengt je weer even helemaal terug naar die tijd?
1: Nou, dan ga ik toch voor Gabriel. Dat vond ik dan toch wel leuker. Ja.
0: Nou, met terugwerkende kracht. Gefeliciteerd.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: En geniet van je muzikale cadeau.
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Nog een fijne en warme zondag, hè?
1: Ja, vanzelf.

0: voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
3: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: F-

0: Tour.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Er gaat het komende uur een zomerpakket weggegeven worden. En misschien wel aan jou. Althans, als je meespeelt hè, met een stak in de middel. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teu Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de 4e keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam-titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
3: Dan meldt de flitsmeister nog 4 vertragingen. Dit zijn ze daar 4. Amsterdam-Den Haag voor het Ringvaart-Aquaduct 8 minuten. A6 Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug 6. A27 Utrecht-Gorkum door een auto met pech tussen Nieuwegein en Hagestein 5 minuten. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Zimpelveld en de Duitse grens. Daar doe je er 9 minuten. Minuten extra over.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Inmiddels dag 193 in het jaar 2026. Het is zondag 12 juli, de dag dat de feestact even serieus... een kleine week voor de start van de 28e editie van De Zwarte Cross... op Instagram een mail van de organisatie deelt. Daarin staat duidelijk vermeld dat de mannen hun hit... Baila de Gasolina dit jaar niet mogen spelen tijdens hun optreden. Ja, de organisatie wijdt echter verder niet uit over de reden... Nou ja, even serieus laat weten gehoor te geven aan de eisen... want anders kunnen ze natuurlijk niet optreden. Dus tijdens hun optreden komende zaterdag... zal dat liedje geen deel uitmaken van hun setlist. Verder is het de dag dat een bezoeker van het Amerikaanse Yellowstone National Park... ernstig gewond is geraakt nadat een bison hem meters hoog de lucht in lanceerde. De man die maakte een foto van het dier, maar kreeg daar al snel spijt van. De bison die slingerde de man zo'n 2,5 meter de lucht in... Het incident werd gefilmd en is inmiddels op diverse social media kanalen te zien, waaronder X. En het is ook de dag dat je Coldplay hoort bij Team.

Dit hoor je hier, alleen het midden. Een hit uit de jaren 90, maar welke? Is die lastig of niet? Nou ja, mocht je het antwoord weten, stuur dan de titel of de artiest met de Radio 10-app deze kant op. Beide mag natuurlijk ook, hè. Maak je dus kans op dat zomerpakket. Een hit uit 1991. Nou,

0: Zijn we zelf ook gek op topdeals? Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Zon. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: verdwenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Een vergeten 70s hit ga je zo horen als Dennis Classic. Ook door

0: Conny aan de telefoon hangen. Conny, goedemiddag nog. Het is vandaag Simplicity Day, oftewel de dag van de eenvoud.
1: Ja.
0: Het idee is, maak het leven vandaag vooral niet ingewikkelder dan nodig.
1: Nou, moet je nooit doen, hè?
0: Nee, hoe sta jij erin vandaag?
1: Nou, precies hetzelfde. Ik moet er gewoon van elke dag. En ik moet al 3 dagen werken en vakantie. Dus ja, dat kan niet beter, Dennis.
0: Waar gaat de reis naartoe?
1: Wij gaan naar de Moesel, naar Brem, vlakbij Kochem.
0: Heerlijk.
1: Dus jazeker, daar hebben we ook wel zin in. En we zijn er ook wel aan toe, hoor.
0: Gewoon weer even lekker de batterij opladen, hè?
1: Zo is het, hè. Soms heb je dat nodig. Ja.
0: Nog eventjes terug te komen op de dag van de eenvoud voor alle andere luisteraars. Met een partner, heb je vandaag nog een discussie? Zeg gewoon, je hebt gelijk. Klaar. En weer door. Ja.
1: Ja. Hey. Okay, nou, je staat op de luidspreker, dus mijn vrouw heeft het ook gehoord. Dus,
0: Nou, fijne dag van de eenvoud.
1: Ja, zo is het.
0: Maar hoe eenvoudig was deze opgave?
1: Nou, voor mij was hij niet zo heel moeilijk. Ik kende hem heel vlot.
0: Nou, Conny, gooi het er maar uit.
1: Nou, dat is Simply Red Something Got Me Started.
0: Hoe eenvoudig wil je het hebben?
1: Ja, het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn.
0: Nee, precies. Gefeliciteerd, het Radio 10 zomerpakket komt naar je toe.
1: Nou, dankjewel, Dennis.
0: Met een zonnebril, een cap en een thermosbeker erin.
1: Nou, wat wil je nog meer? Altijd makkelijk, hè?
0: Nou, misschien een gezellige zondagavond.
1: Nou, dat wens ik jou ook en bedankt, hè. 10.

0: Radio C met Katy Perry en Skip Marley en Chained. To the rhythm.
1: Dennis Classic.
0: Ja, dit keer weer een klassieker uit mijn eigen single-collectie. Eentje die je waarschijnlijk al een hele tijd niet hebt gehoord. Uit eind jaren 70. Iron Horse en Sweet Louise. Ja, als je bij dit liedje denkt van... Hey, dit klinkt een beetje als You Ain't Seen Nothing Yet van Beckman Turner Overdrive. Nou, dan heb je echt hele goede oren, hoor. Ja. Want achter beide tracks zat namelijk Randy Beckman. Nadat hij uit de band was vertrokken en een nieuwe begon... Ja, gebruikte hij opnieuw die hakkelende, stotterende manier van zingen... die hem eerder wereldberoemd had gemaakt. Blijkbaar dacht hij van, nou, kan eigenlijk nog wel een keer. En inderdaad, ook Sweet Louise werd een hit. Oftewel, waarom iets nieuws verzinnen als het oude trucje nog prima werkt? Ja, had ik het net niet over de dag van de eenvoud? Nou, dan is dit dus een mooi voorbeeld. Maak er nog een leuke zondagavond van. En zo dadelijk, veel plezier met Jules van Hest.

0: Orion Premium Barbecues.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Geniet nog even van de zon op deze zondagavond met Radio 10. Zometeen met Moloko en Elton John. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
15: Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade, maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvelop in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
14: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met een kleine vertraging op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 5 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
19: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

je zondagavond. Jules hier, geniet van de zon, het mooie weer, het buitenleven, je airco of ventilator en alles wat zo fijn is aan deze heerlijke zomer. Ben je aan het barbecue momenteel? Misschien wel een boekje aan het lezen, lekker in je tuin. Of aan het poedelen in het zwembad. Of misschien kijk je wel de herenfinale van Wimbledon aan het, op je tv. Het beroemde tennistoernooi is op dit moment aan de gang. En wat dus wel grappig is, bovenop die gouden finalebeker van Wimbledon zit dus een ananas. Ja, een gouden ananasje. En waarom dan? Want je zou namelijk eerder een gouden tennisbal verwachten op die beker. Nou, dat is uit de tijd dat Wimbledon ooit begon, bijna 150 jaar geleden. Toen stond die ananas symbool voor rijkdom en gastvrijheid. En tegenwoordig staat die chique ananas vooral symbool voor de ordinaire pizza Hawaii, pina colada cocktail en superster SpongeBob. Moet ik dat nog uitleggen? Hij woont in een ananas diep in de zee. Oké, van de ananas naar Alvaro Soler zometeen bij Radio 10. En dit is Supertramp en Breakfast in America.

Terwijl de ijsblokjes in je glas wegsmelten op deze relaxte, warme en zonnige zondagavond. Alvaro Soler en Topic bij Radio 10 en Solo Para Ti. Dat is Spaans en het betekent alleen voor jou. Nou, als je dan toch zo op die Spaanse tour bent. Dit is de scene bij Radio 10 en todos pertenecen al mundo. Drie keer raden wat dat betekent. Dit is

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zondagavond van Radio 10 met zometeen Lee en Rhymes, Seal en nu Genesis in Fit.

Goed dat je erbij bent op deze relaxte, zwoele zondagavond. Radio 10 met Siel en Crazy. Hey, en wat als? Weet jij dan wat je moet doen? De brandweer bellen? Oordoppen indoen? Nee, wat je moet doen als het barbecue-alarm begint te loeien bij Radio 10? Nou, dan pak je als de wiede weer, ga de Radio 10-app er even bij en app je het woord barbecue, want dan maak je namelijk kans op een supermooie, gloeiend hete, splinternieuwe premium houtskool barbecue. Dat is al een hele mond vol. En dat gebeurt dus ook als jij die barbecue wint. Want dan zit jij binnenkort ook met je hele mond vol. Met alles wat je op die barbecue hebt gebakken. En wat zo mooi is, je krijgt ook bij die barbecue dan de exclusieve, unieke Radio 10 barbecue schort. Het collectors item van deze zomer. Met ook wat barbecue gereedschap erbij. Zodat je niet met je blote klauwen dat vlees van de barbecue grill hoeft te pakken. Dus houd in de gaten tijdens de barbecue 10-daagse van Radio 10. En heel misschien gaat dat barbecue-alarm vanavond nog wel loeien. En dan weet jij wat je moet doen. Dit is Celine Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: vrijdag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen.
1: Jules van Hest.
0: En de lancering daarvan was echt heel bijzonder, want wat hebben ze namelijk gedaan? Dat gebeurde in Londen. Ze vlogen namelijk met honderden drones de lucht in en die vormden dan samen het logo van de Rolling Stones. Dus die rode mond, weet je wel, met de uitstekende tong. En daarna maakten die drones de tekst Foreign Tongues. Want zo heet dat nieuwe album van de Rolling Stones. Dus misschien kunnen de Stones beter hun naam veranderen in The Rolling Drones in plaats van The Rolling Stones. Het is maar een ideetje. En de opperhoofd van de Rolling Stones net, Mick Jagger, samen met Peter Tosh, You Gotta Walk, Don't Look Back bij Radio 10. En nu iets heel anders, want als je boodschappen moet doen in de supermarkt, dan is dat vast ook niet jouw hobby. Dan doe je dat meestal met frisse tegenzin in zo'n ijskoude supermarkt, want ze zijn meestal ijskoud, hè. Hoe kun je dat een beetje opleuken? Door je rolschaatsen aan te trekken. En dan ga je rolschaatsend door de supermarkt, langs alle gangpaden. Dat doet Pink namelijk ook. Ze gaat op haar knalroze rolschaatsen via de groenteafdeling langs de vriesvakken in de supermarkt. Dus laat Pink een voorbeeld voor je zijn als je gaat boodschappen doen. En je ziet het allemaal in de videoclip van Never Gonna Not Dance Again. Nu bij Radio 10.

Dit is Radio 10 met een lekker lange, zwoele zomeravond. Is je zomervakantie al begonnen eigenlijk? Neem nog een lekker koud drankje erbij met heel veel ijsblokjes en geniet van de grootste hits aller tijden. Net

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, maar waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
0: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Zometeen een liedje voor je met aan het einde een soort van fluitketel. Ook hoor je Starship en nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
15: Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakt dus vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappenzege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De Tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
5: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met één vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 16 minuten.
23: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

de Cross, het muziekfestival in de Achterhoek. Niet de Black Eyed Peas, maar Suzanne en Freek. Maar het hoogtepunt van die Zwarte Cross zijn niet Suzanne en Freek, maar Noah en Jim. Hè? Wie? Noah en Jim, een stuntkoppel. Zij worden daar bij die Zwarte Cross met een katapult over de megatenten geschoten. En ze vliegen dan met 185 km per uur. Ah! Op 34 meter hoogte over een afstand van 75 meter. Ga daar maar aan staan. Als een soort van levende kanonskogels gaan ze door de lucht. En nou maar hopen dat er niet op dat moment net toevallig een duif of eend wil oversteken in de lucht. Op een behouden vaart. En je hoort Suzanne en Freek zo meteen. Ze doen gewoon hun eigen stunts bij Radio 10. En eerst Michael Jackson, Remember the Time.

Radio 10, Stumbling In, Suzy Quattro en Chris Norman bij Radio 10. Op dit moment in Groningen 23 graden, Zandvoort aan zee momenteel 25 graden en in Valkenburg in het mooie zuiden 28 graden momenteel. Dus de zomer is volop aan de gang, je zit midden in de zomer en er horen ook zomerse prijzen bij. Dus daarom pakt Radio 10 uit met het Radio 10 zomerpakket. Kan van jou zijn met binnenkort op je hoofd de zomerse Radio 10 pet. Op je neus de zomerse Radio 10 zonnebril. En voorbij je mond om heerlijk uit te drinken de Radio 10 dopper drinkfles. Kan allemaal van jou zijn. Speel even een potje mee met het spel van welk lied is deze beat. Dus je hoort een bekende Radio 10 hit. Alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten. Dus ook geen keyboards, geen gitaren, zelfs geen zang. Alleen de drummer is overgebleven. Die drumt dus de beat van die bekende hit. En het zou knap voor jou zijn als jij weet te herkennen welke dat is. En dit is jouw opgave. Nou, begint er al een lampje te branden bij je. Heb je al enig idee? Komt deze beat A uit een liedje van Boston, More Than a Feeling? Is het B uit Uptown Funk van Bruno Mars? Of C is het Why Tell Me Why van Anita Meijer? Deze beat dus. A, B of C, even appen met de Radio 10 app. En wie weet ga je dan wel zometeen ervandoor met het prachtige Radio 10 zomerpakket. Nu Suzanne en Freek en Goud. Als je mijn gedachten

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Zometeen de bloedstollende finale van het spel. Van welk lied is deze beat?

0: Goedenavond, Ingrid.
1: Hallo.
0: Jij zit in de auto.
1: Ja, dat klopt.
0: En met wie allemaal?
1: Met mijn man René en mijn jarige zoon Daan.
0: Ah, hoe oud is hij geworden, Daan?
1: 21.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En wat heeft hij als cadeau gekregen van jullie?
1: Hij weet het nog niet.
0: Oh, dat moet nog komen.
1: Ja, nou, we zijn vandaag, we wonen in Limburg en we zijn even naar de Veluwse stoomtrein geweest. Dat wilde hij vandaag graag doen.
0: Ah.
1: Geen feest, maar gewoon naar de Veluwe.
0: En vanwaar die liefde en die passie voor stoomtreinen?
1: Ja, dat is al vanaf kleins af aan.
0: Ja.
1: Hij is gewoon helemaal gek van treinen. Je maakt hem niet blijer dan met een stoomtrein.
0: Ah, wat leuk, wat leuk.
1: Ja.
0: En nu weer met de auto terug naar huis?
1: Ja, nu weer terug.
0: Daar komt weinig stoom uit, mag ik hopen.
1: Ja, we hebben een elektrische auto, dus...
0: En de vraag is, Ingrid, van welk lied is deze beat?

0: Funk of C is die van Anita Meijer. Why Tell Me Why?
1: Ah, van Boston.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij het waanzinnige Radio 10 zomerpakket krijgt. Met daarin de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 dopper drinkfles en de Radio 10 pet.
1: Nou, onze dag kan niet meer stuk.
0: Dit maakt toch echt je zomer compleet, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Hey, fijne avond en goede reis naar huis, hè?
1: Ja, dankjewel.

nu toe, hè? Vind je ook niet? En extra lekker zomers met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Get on your feet bij Radio 10. Hey, en zometeen weer vanaf 8 uur pure ethisch verwennerij in Ethisch Het Eet bij Radio 10. Dus een uur lang de allerlekkerste ethisch is voor je. Misschien ga je wel op de vakantietour in Ethisch Het Eet zometeen. Dus dat je kiest voor een ethisch hit uit jouw favoriete vakantieland bijvoorbeeld. Een Italiaanse, of een Spaanse, of een Noorse, een Duitse, een Franse. Als het maar een ethisch hit is die past bij deze zomeravond, zullen we dat even afspreken. Dus vrolijk, sfeervol, zomers, zonnig en een beetje energie kan ook geen kwaad op je zondagavond. Pak de Radio 10 app er even bij en spreek jouw audiobericht in voor Ethisch Het Eet. I'm not too-

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Tour.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zijn heel veel zonnige zomerhits zometeen in Ethisch Het Eet. Welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
1: 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren, waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. Een vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden.
0: En Radio 10 verkeer op deze zondagavond door Flitsmeister met 3 vertragingen. Op de A12 Oude Rijn Lunette tussen de Galenkopperbrug en Lunette 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 13 minuten. En de A27 een vertraging Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein van 6 minuten.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De barbecue tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Jules van Hest.
4: En de vraag is, van welke 80's hit bloei jij echt helemaal op? Dus dat je echt helemaal uit je dak gaat. Dat je kippenvel krijgt op plekken waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk dat ik daar kippenvel krijg? Een beetje dat idee. Dus zo'n 80's hit die je echt met elke vezel in je lijf kunt voelen, omdat je hem zo goed vindt. Laat het snel even weten via de Radio 10 app. En spreek je audiobericht even in. Bodil de Hocht die stuurde een appje voor Dan Hartman. Relight my fire. Oh, wacht even, dit is niet Dan Hartman. Dit is Dan Hartman. 80's

0: voor 3 soloconcerten in Groningen, Eindhoven en Utrecht. De legendarische Francis Rossi, de leadzanger van Status Quo. You're in the Army Now. Bij Radio 10 hoorde je net, gekozen door Huub Kootjans via de Radio 10-app. Dankjewel, Huub. Ja, het is inmiddels 8 uur. Misschien was je dat even vergeten. Als je in een soort van vakantiemodus zit momenteel. Dat je even niet op de tijd let. Het is 8 uur geweest. En dus alleen maar 80's hits bij Radio 10. En de vraag is op deze relaxte zondagavond. Zomerzondagavond. Welke uit de 80's wil jij horen? Wat past er bij het moment waar jij nu in zit? Misschien in je eigen tuin of je zit in de auto. Of je bent bezweet de koffers aan het inpakken. Omdat je vannacht op vakantie vertrekt naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. Laat het weten dus via de Radio 10-app. Een bericht ook van Marja.
1: My favorite waste of time vind ik leuk. Marja. En ik vind, ja, waarom vind ik hem leuk? Omdat hij gezellig is. You're my-

0: Zwitserland is bekend om de horloges, de zakmessen, het kaasfondue. Wat daar heel fanatiek gedaan wordt. Lekker met je stokbroodje dippen in die vloeibare kaassaus. En de Zwitserse chocolade zijn ze ook bekend van. En ik denk dat Kim Wilde zich aan al die dingen te goed heeft gedaan gisteren. Want ze was namelijk in Zwitserland, Kim Wilde, bij het Moon and Stars Festival. En je hoorde Cambodia in 80s at 8 bij Radio 10. Gekozen door Leonie Kusters via de Radio 10-app. En ja, ik wilde bijna vragen, wat kan ik voor jou inschenken deze zondagavond? Wat kan ik voor jou draaien uit de 80s? Dat is de vraag. Laat het snel weten via de Radio 10-app. Je weet, een uurtje is zo voorbij, dus gooi hem even deze kant op. Spreek jouw audiobericht in met jouw ultieme 80s hit. Net als Sander.
1: Hey, goedenavond Jules.
0: Hoi.
1: Ik zou mijn liedje willen insturen. Kaoma op de Lambada. Kei lekker nummer, lekker snel, lekker zomers. En mijn naam is Sander. Goedenavond, maak er iets leuks van.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi, joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: de beste hits uit de 80's voor tijdens het sproeien van je tuin bijvoorbeeld. Want die plantjes die hebben ook dorst. Of tijdens het dobberen in je opblaaszwembad in je tuin op deze zomeravond. Of voorbij een lange rit naar huis. Of onderweg naar je vakantieadres. 80's@8 bij Radio 10. En Billy Joel hoorde je The Longest Time. En het goede nieuws is, die zomer die is nog lang niet afgelopen. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer lekker omhoog naar 27 tot 33 graden. Dus ja, perfect weer om ook even lekker naar het strand te gaan. En wat neem je dan mee? Het Radio 10 strandlaken. Daar maak je vanaf morgenochtend namelijk kans op deze hele zomer tijdens de Radio 10 zomerochtendshow met Jan Paul. En je weet het, niets is lekkerder als je net de zee komt uitwandelen om je met je kletsnatte lichaam op dat Radio 10 strandlaken te draperen. Het ultieme zomeritem. En nu in 80's@8 even kijken wat er allemaal binnenstroomt in de Radio 10-app. Onder andere een audiobericht van Jacqueline.
1: Hi, Jacqueline hier.
0: Hi.
1: Ik dacht aan Afrika van Toto. Omdat, ja, je krijgt er wel heel erg goede vakantie-vibes van. Veel plezier met afspelen.

0: eerste zonnestralen in je ogen prikken op deze heerlijke, zwoele zondagavond. En een echte guilty pleasure uit de 80s in 80s at 8. Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en The Coconuts. Dankjewel daarvoor, Berend, via de Radio 10-app. En je blijft een beetje in die guilty pleasure hoek, want Ingrid heeft er ook eentje.
1: Hallo, ik wil Why Tell Me Why van Anita Meijer. Ik word daar zo super blij van.

0: Wat denk jij? Ik denk dat hij tot zijn 100ste doorgaat met optreden. Bruce Springsteen. Rasartiest tot op het bot. Je hoorde Glory Days in 80s at 8 bij Radio 10. De ene helft zit erop en de andere helft komt eraan. De barbecue tiendaagse van Radio 10. 5 dagen zijn al geweest en vanaf morgen dag 6... met dus elke dag kans op een splinternieuwe premium house call barbecue. Dus houd de barbecue alarm van Radio 10 goed in de gaten om kans te maken. En zometeen maak er een mooie avond van. Een mooie zoele zondagavond met de Top 4000 Classics. Met Albert-Jan Sluis. Met onder andere For Your Womack & Womack, Marvin Gaye en Fleetwood Mac. En op de valreep nog een appje van Adrie van Tilburg.
1: Hey Sjoel, goedenavond.
0: Hoi.
1: Ik zou wel eens Red Wine willen horen. Een nummer dat past bij een glas rode wijn bij een zwoele zomeravond. Groetjes.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
2: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. Radio 10 weer door Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden.
16: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
17: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
8: Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Ai, ai, ai. Ik zeg bonjour. Of op dit tijdstip eigenlijk beter. Bonsoir. Het grootste deel van Nederland heeft inmiddels zomervakantie. 1 op de 6 buitenlandse vakanties vieren we nog steeds in Frankrijk. En bovendien is momenteel de Tour de France weer bezig. En uiteraard zijn ook in de top 4000 heel wat Franse chansons te vinden. Edith Piaf, Michel Fugain, Michel Sardou. En de zanger die je net hoorde, Julien Clerc, staat met 2 hits in de lijst. En dit was er een van, Venise. Goedenavond, we toppen een zomers weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Tot middernacht zijn dit de top 4000 classics van Radio 10. En ik heb zo meteen nog een paar Fransen voor je. Alleen dragen deze twee een helm en maken ze geen chansons, maar iets anders. En we vieren straks de geboortedag van Christine McVie van Fleetwood Mac. Eerst naar Den Haag, eind jaren 90. Dinant Woesthof van Keen heeft in zijn leven honderden liedjes geschreven. Maar op het nummer dat ik nu ga draaien is hij naar eigen zeggen het meest trots. Op het debuutalbum van Keen staat een geheime versie van dit liedje. En daarvoor moet je de cd aanzetten en terugspoelen naar track 0. En als je dat doet, dan hoor je een versie met een orkest. Nou, ik draai nu niet de geheime versie, maar de gewone. Dit is Keen bij Radio 10 en Dan Dozai.

en Nile Rodgers, de gitarist van Chic. En die toert momenteel door Europa. Ik heb hem zelf 2 weken geleden gezien in Zenith in Parijs. Wat een feest was dat. Afgelopen week speelde hij ook nog hier om de hoek in de tuin van Paleis Soestdijk. En vanavond staat hij op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam dus. En als de setlist hetzelfde is als in Parijs, dan speelt hij ook de hit die je net hoorde, namelijk Get Lucky. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een band die volgens hun eigen naam juist helemaal niks met jazz heeft. Eerst staan we stil bij de geboortedag van Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie. Vandaag precies 83 jaar geleden in 1943. Nou, ze overleed in 2022, maar haar liedjes zijn gelukkig nog springlevend. En het liedje dat ik nu ga draaien is misschien wel haar zonnigste. Het klinkt als een onschuldig liefdesliedje, maar het gaat over haar affaire met de lichttechnicus van Fleetwood Mac. En dat was best een ingewikkelde situatie, want ze was destijds getrouwd met bassist John McVie, die ook gewoon meespeelt op dit nummer. En toen John aan Christine vroeg waar het nou eigenlijk over ging, zei ze: over mijn hond. Sure. Dit is Fleetwood Mac bij 10 en You Make Love and Fun.

In deze band zit geen Johnny, maar ze kennen er wel een. Het was de zwager van bandlid Mike Nocito. En toen iemand op een feestje een jazzplaat opzette, haalde Johnny hem van de draaitafel af en sloeg hem vervolgens kapot op zijn knie. En zo ontstond de bandnaam Johnny Hates Jazz. Dat was Shattered Dreams. Top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een taaie Welshman van 86 die nog altijd zingt als een jonge god. We vieren de verjaardag van Stef Bos. En je hoort zometeen deze. No.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Een echte seksbom van 59.
1: 4000.
0: Classics. Tom Jones was namelijk al bijna 60 toen dit een wereldhit werd. En die hit heeft hij te danken aan de Duitse producer Moos T, die het voor zichzelf had gemaakt. Tot hij besefte dat er eigenlijk maar één man was die deze tekst kon zingen. En dus belde hij de legendarische zanger die in zijn ogen die original seksbom was. En die zei gelukkig ja, dat was Tom Jones en Seksbom. Je bent bij Radio 10, de Top 4000 Classics, met zometeen misschien wel het allerbeste Motown-duet ooit. En eerst snijden we de verjaardagstaart met 65 kaarsjes aan voor Stef Bos. Zijn allerbekendste liedje schreef hij op een zondag, net als vandaag. Het is 1988, Stef is 26 en studeert in Antwerpen. Tijdens een bezoek aan zijn ouders in Veenendaal krijgt hij droevig nieuws te horen. Zijn vader is namelijk ernstig ziek en de artsen geven hem nog maar een paar maanden. Ja, Stef die is er kapot van. In de trein terug naar België schrijft hij een ontroerende tekst. Met daarin eigenlijk alles wat hij nog tegen zijn vader had willen zeggen. Nou, gelukkig zaten de artsen ernaast. Zijn vader herstelde en werd uiteindelijk 92 jaar. En dus heeft hij nog vaak kunnen genieten van de grootste hit van zijn zoon. En dat is dus deze. Stef Bos bij 10. En papa.

0: Twee grote acts voor de prijs van één. De mondharmonica in dit nummer wordt namelijk gespeeld door Stevie Wonder. En dat had wel wat voeten in de aarde. Annie Lennox en Dave Stewart van de Eurythmics die hadden op een avond met hem afgesproken in de studio. Maar Stevie die kwam niet opdagen. Ja, en in die tijd kon je niet snel even iemand op zijn mobiel bellen. En dus was het enige wat ze konden doen, afwachten. Nou, na een paar uur vloog alsnog de studiodeur open. En vervolgens speelde Stevie een solo om nooit meer te vergeten. Dat was There Must Be an Angel. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. En na 10 gaan we terug naar de zomer van 1969 met Bryan Adams. Whitney Houston hoor je ook straks. Eerst de zanger die zijn carrière begon met een helm en flinke shoulderpads. Hij was namelijk quarterback en speelde jarenlang American football op de universiteit. Nou, daarna mocht hij zelfs op proef komen spelen bij de Kansas City Chiefs. Maar toen dat niks werd, pakte hij de gitaar die hij na de trainingen stiekem had leren bespelen en werd hij een countryster. Zijn naam Sam Hunt. Je hoort hem nu bij Radio 10 met Take Your Time.
1: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de 3 daarna. Het is een 5e Grand Slam-titel. Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

weinig wereldsterren die zichzelf zo graag voor schut zetten als deze man. Beroemdheden moeten een dikke huid hebben en James Blunt die heeft misschien wel de dikste van allemaal. En dat combineert hij met een goed gevoel voor humor. Toen een troll op internet schreef: James Blunt heeft een irritant gezicht en een nog irritantere stem, antwoordde hij droogjes: dat klopt. En geen hypotheek. Want ja, met dat irritante gezicht en die irritante stem verdient hij wel genoeg om een huiscash af te tikken. Dat was Stay the Night. Hey, goedenavond, 10 uur geweest op deze warme zomeravond. Fijn dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen een stem met een rauw randje. En hoe die zanger aan dat randje kwam, dat is een bizar verhaal. Ik vertel je er zometeen meer over. We vieren straks ook een verjaardag met Boney M. En ik open de Top 4000 file van Christopher Cross. Eerst terug naar 1985. In een studio in Los Angeles staat een meisje van 21 uit New Jersey. Ze is de dochter van gospelzangeres Sissy Houston en leerde zingen in de kerk. Het liedje dat ze moet zingen gaat over een affaire met een getrouwde man. En haar moeder ziet het helemaal niet zitten dat haar dochter over overspel gaat zingen. Maar producer Michael Messer die stelt haar gerust. Hij zegt: dit wordt een vrouwenlied. Hier gaan vrouwen om huilen. Nou, hij krijgt gelijk. Het wordt de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit voor deze jonge ster in wording. De eerste van 7 op een rij. Een record dat tot op de dag van vandaag staat. Dit is Saving All My Love For You, Whitney Houston, bij 10.

0: Radio 10, James Morrison. Hij had geen makkelijke start. Als baby kreeg hij zware kinkhoest en moest hij 4 keer gereanimeerd worden. Nou, gelukkig overleefde hij dat. En volgens artsen hield hij er die herkenbare, heese stem aan over. Dat was Wonderful World. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 op zondagavond, met zometeen een hit van 2 mannen die je allebei kent, alleen waarschijnlijk niet onder de naam waaronder je ze zometeen hoort. Eerst snijden we nog even een lekker stukje verjaardagstaart aan voor Liz Mitchell, de stem van Boney M. Ze viert vandaag haar 74ste rondje om de zon. In 1977 kroop Liz in de huid van de gemeenste vrouw van Chicago, namelijk Ma Barker. Een Amerikaanse gangstermoeder uit de jaren 30 die met haar 4 zonen banken beroofde. Nou, Frank Farian, de producer, die veranderde 1 lettertje in de naam, want Baker, dat zong nou eenmaal een stukje lekkerder dan Barker. Van harte, Liz, dit is Ma Baker bij 10.
1: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Wax. En die heeft twee beroemde leden. En dit is er één van. Andrew Gold. De ander, dat is Graham Goldman van 10cc. En onder de naam Wax staan ze met twee hits in de top 4000. Je hoorde Right Between the Eyes. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zometeen Bob Sinclair. Ik open straks de top 4000 verhaal van een man die op één avond alles won wat er te winnen viel. En deze komt eraan. I don't wanna fight Tina Turner. Zometeen.
1: Vodafone Mobiel.
2: Met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Stel je voor. Jij. Zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Hoor je dat?
22: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
23: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
26: De grootste hitlijst aller tijden.
27: Yo!
28: Albert-Jan Sluis.
27: Wat goed dat je erbij bent. Zometeen.

0: zitten momenteel midden in het WK voetbal. Deze hit die hoorde bij het WK van precies 20 jaar geleden. Weet je nog waar het was? Duitsland, 2006. Je hoorde Bob Sinclar en Love Generation.
1: Top 4000 file.
0: De Doobie Brothers zometeen. Eerst open ik de top 4000 file van een van hun muzikale vrienden, namelijk Christopher Cross. In 1981 won hij als eerste artiest ooit alle vier de grote Grammy Awards, die voor beste plaat, beste album, beste song en beste nieuwkomer. Hij versloeg daarmee zelfs Pink Floyd en Frank Sinatra. Toch verdween Christopher Cross daarna uit beeld, omdat de muziekwereld een grote verandering doormaakte. Vijf maanden na die Grammy-avond begon MTV met uitzenden, en aangezien Christopher helaas niet echt de looks en de uitstraling had voor hippe videoclips, raakte zijn carrière in het slop. Gelukkig maakt hij anno 2026 nog steeds muziek en treedt hij ook nog regelmatig op. Zo begint hij komende week aan een tour door Noord-Amerika samen met Toto. Christopher Cross staat met vier hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 3128. Right, 2209.

Dat zijn ze. De top 4000 hits van Christopher Cross. All Right, Ride Like the Wind. Arthur's Theme, ook een heel mooi liedje waar hij trouwens ook nog een Oscar mee won. En deze, zijn grootste hit. Het klinkt als een liedje over zeilen, maar dat is het niet. Het gaat namelijk over de rust die hij als onzeker kind vond in de muziek en de kunst. Er is Sailing.

Radio 10 en Sissy Penniston. De tekst van deze wereldhit die schreef ze als gedichtje tijdens een scheikundeles. Het gaat over die ene droomman die ze maar niet tegenkwam. Nou, het was het allereerste liedje dat ze ooit schreef en het was meteen een schot in de roos. Finally was dat. Het is bijna 11 uur, straks in de Top 4000 Classics Madness. En we nemen afscheid van een stem die je kent van 4 wereldberoemde letters. Eerst een Haagse band die opnieuw moest beginnen. Toen zanger Tim Akkerman in 2009 vertrok, gingen de mannen van Direct op zoek naar een nieuwe frontman via een tv-programma. Marcel Veenendaal won de strijd en het eerste album met hem kreeg de naam This Is Who We Are. En dit is de titel.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Het ANP-nieuws van 11 uur.
20: In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was de eerste stroomstoring gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad van 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Deze band heet City to City. Maar waarom gaan ze eigenlijk van stad naar stad? Ja, City to City klinkt hartstikke internationaal, maar het is gewoon een Nederlandse band. En die steden, die zitten verstopt in de achternamen van de twee zangers. Maarten van Praag en Sandro van Bremen. Van Praag naar Bremen dus, dat was The Road Ahead. Goedenavond, dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur... het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zometeen een Schotse zangeres... die een voorliefde voor snelle auto's heeft. En je hoort straks een Amerikaanse wereldster... die, as we speak, een uurtje rijden hier vandaan op een podium staat. Eerst nemen we afscheid van Victor Willis... de leadzanger van The Village People. Hij overleed een kleine 2 weken geleden op 30 juni op 74-jarige leeftijd. Nou, je kent hem als de politieagent van de groep. Victor groeide op in San Francisco als zoon van een baptistenpredikant... en leerde zingen in de kerk van zijn vader. Ja, met The Village People groeide hij en zijn collega's uit... tot een waar cultureel fenomeen. Je hoort ze nu bij 10, The Village People dus en YMCA. Yeah,

16 jaar oud was ze toen ze met het identiteitsbewijs van haar zus een club binnenglipte. En de avond van haar leven had. Ze werd betrapt door haar ouders en kreeg huisarrest. En daar, opgesloten op haar kamer, schreef ze in 10 minuten dit liedje over die ene onvergetelijke avond. This is the life. Dat was Amy MacDonald. Nou, even checken of je er nog bij bent op deze zondagavond. Gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan met tot middernacht de Top 4000 Classics. Zometeen vlinders in je hoofd en aangenaam verdoofd met Doe Maar. Eerst gaan we even naar het Brabantse Weert, want daar is dit weekend Bospop. En daar staat vanavond niemand minder dan Lenny Kravitz op het podium. Ja, dat is een prima reden om hem even te draaien. Dit liedje maakte hij samen met een oude schoolgenoot. En die schoolgenoot is niemand minder dan gitarist Slash van Guns N' Roses. Op hun middelbare school in Beverly Hills kenden ze elkaar nauwelijks, maar toen ze elkaar een paar jaar later tegen het lijf liepen bij een awardshow, besloten ze nummers uit te wisselen en samen te gaan werken. En het resultaat schreven ze in één dag. En dat is dit nummer geworden. Always on the Run, Lenny Kravitz.

0: van mij.
1: Het was 1980, Doe Maar bestond al een paar jaar en ze zochten een nieuwe zanger. Nou, Henny Vrienten deed auditie en die nam dit liedje mee voor de band. Hij was trouwens ook echt 32 toen hij het schreef, smoorverliefd, trillend op zijn benen. En de band hoorde het en wist genoeg, aangenomen dus, dat was 32 jaar. Je bent bij Radio 10 op zondagavond de Top 4000 Classics met zometeen een hit uit 1988 die dankzij een populaire tv-serie aan een tweede leven is begonnen. John Legend hoor je ook straks en deze komt eraan. Surfing. Surfing USA. Ja, surfen, dat zijn de Beach Boys natuurlijk en je hoort ze zometeen.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Hey!
7: Jan Sluis.
6: Met Tiffany zometeen. We gaan straks even naar het North Sea Jazz Festival in Rotterdam met John Legend. En eerst de

0: Dankzij de serie Stranger Things beleeft deze hit in 1988 een tweede jeugd.
1: Top 4000 Classics.
0: Tiffany Darwish, oftewel gewoon Tiffany, op 16-jarige leeftijd nam ze haar eerste single op. En dat was een cover van een klassieker uit 1967. Dit zijn Tommy James en de Shondells. 20 jaar later maakte Tiffany er haar eigen versie van. En die stond afgelopen december op 634 in de top 4000. I think we're alone now. Je luistert naar Radio 10, de top 4000 Classics. En daarin brengen we zometeen wat tijd door met Roxette. Eerst nog even naar North Sea Jazz in Rotterdam. Dat dit weekend zijn 50ste verjaardag viert. En daar in Ahoy vanavond de legendarische John Legend. Een grote kans dat hij deze speelt. Dit is

Mother Mary, come to me. Dat gaat niet over Maria uit de Bijbel. Mary was de moeder van Paul McCartney. Een verpleegkundige uit Liverpool die overleed toen Paul nog maar 14 was. Ja, tijdens een zware periode met de band verscheen ze 's nachts in een droom en zei ze tegen Paul, laat het los, let it be. Ja, Paul werd wakker en schreef vervolgens deze hit, The Beatles, Radio 10 en Let It Be. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Hopelijk zijn je barbecue en je bed inmiddels een klein beetje afgekoeld. En anders gaan we gewoon nog even naar het strand met een liedje over een strandtentje in het Engelse Bexhill-on-Sea. Ja, de mannen van Keane dronken daar als tieners thee en droomden over alles wat ze ooit zouden gaan doen. Dit is Southern Light Cafe.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveiling.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Van 12 uur.
11: Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwzuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
12: De barbecue tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee. Dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon. En dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
1: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.